0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
3: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op KNAK.be.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Tijd om het binnen gezellig te maken.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur heel

0: allemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
0: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: CCR.
8: Staat erin.
7: ABBA.
8: Uiteraard.
7: Culture Club.
8: Zeker weten.
7: Shirley Bassey. Elton John.
8: Ze staan allemaal in het boek.
7: 100% Follet.
8: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
7: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
9: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
7: De 80's Top 800.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
1: Nostalgie. Een hele prettige morgen. We zijn klaar voor een muzikale reis. Ook vandaag weer. We beginnen in de 60's. We gaan naar de 80's en we komen ook nog langs de 70's. Ja, zo gaat dat hier, hè. Bij Nostalgie Plus. Van harte welkom.
10: Your golden.
1: Zeven uur, er is nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Wat een stunt van Club Brugge in de Champions League voetbal. Het won gisteravond op het veld van Inter Milaan na een echte spektakelwedstrijd met 3-4. Club Brugge-speler Trezoldi scoorde 3 doelpunten en was ongetwijfeld de man van de match. Ook Romeo Vermand pikte zijn goaltje mee. Door de zege schuift Club Brugge wat naar boven in het klassement met het oog op een ticket voor de volgende ronde van die Champions League. Volgende week woensdag speelt Club Brugge thuis tegen het Franse Lens. De Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, deden het een pak slechter en mogen het WK in Brazilië volgend jaar vergeten, definitief. De Flames verloren een terugwedstrijd van de tweede playoffronde van Polen na strafschoppen naar missers van Teulings en Van Zijr. Heel jammer, want onze nationale voetbalvrouwen gaven een 2-1 voorsprong uit handen. Daar in Polen of bondscoach Gunnar Sdottir bij de Flames blijft, dat is onduidelijk. Veel tieners in Vlaanderen slapen bijzonder slecht en zitten dan ook doodmoe in de klas. Dat bewijst internationaal onderzoek. In 4 op de 10 gevallen kan je echt van een slaapcrisis spreken. En dat bewijst ook waarom leerlingen zo slechte resultaten halen voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen. Het probleem begint zelfs al in de kleuterklas, zeggen de onderzoekers. 10% van de 5-jarigen komt moe naar school en dat zijn toch wel pittige cijfers. En slecht nieuws over paus Leo, want die heeft longkanker, bevestigt het Vaticaan. De leider van de katholieke kerk is geopereerd en artsen die moesten een kwaadaardig knobbeltje wegsnijden en het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde 1,5 uur. Paus Leo, 71 intussen, moet nog een week in het Ginelli ziekenhuis blijven waar altijd alle pausen worden behandeld. Na een grijze start krijgen we brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag, namiddag regen vanuit het westen bij opnieuw die 20 graden. Het weekend dan, een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Weekend maxima rond 14 graden.
1: Dank je Bart en tot zo. 52 kilometer file op dit moment op D313 Lummen-Antwerpen komt er 52 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost op de Antwerpsring richting Gent. Daar verlies je 34 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem op de Antwerpsring in het havengebied. Een kwartier extra van NAF A12 tot de Thijsmanstunnel komt door een obstakel op de weg. En op de E314 Lummen-Leuven, daar verlies je 11 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek. Andere vertragingen liggen tussen 5 en 8 minuten.
12: Good Morning Show.
7: Met Johan Henneman.

Weer veel lekkers in de Good Morning Show. Lekkers van Gilberto Sullivan, Get Down. Fijn dat je luistert. Het is 7:05. Oh, ja, rek je nog maar eens goed uit. Wrijf die laatste slaap uit je ogen. En begin samen met mij aan deze nieuwe dag. Hoor, wie klopt daar op de slaapkamerdeur? Aretha Franklin. Het is niet echt kloppen dit, hè. Het is echt bonken op die deur, bonken. Het zijn die van Survivor, Burning Heart.

0: Een spelletje schaak op een vroege woensdagochtend. Misschien zie je dat wel zitten. Ik zie het muzikaal zeker zitten met Murray Head en One Night in Bangkok. Maar dat spelletje schaak zal eventjes moeten wachten. Een andere koning of koningin, zal ik maar zeggen, staat. Ja, ik moet met de schaakstukken werken natuurlijk. Hangt aan de andere kant van de lijn en dat is onze weerman. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, schaak jij wel eens?
1: Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Nee. Mijn leerlingen op school, die doen dat wel eens. Dat is een beetje een modetrend, heb ik de indruk, bij de schoolgaande jeugd. Maar ik zelf, nee, nooit gedaan. Nee.
0: Ja, het is weer helemaal in de schaken, als ik het goed hoor.
1: Ja, dat is brain training, hè?
0: Ja, dat is het zeker. Je moet er met je kopje bij zitten. We zullen het niet over schaken hebben. Het weer is ook wel belangrijk op dit moment, is het niet?
1: Klopt, het ziet er goed uit. Droog in elk geval, met vandaag afwisselend wolken en zon. En het wordt nog maar eens een zachte woensdag. Ik ben ondertussen de tel kwijtgeraakt, maar het is gewoon nazomer. Bij straks opnieuw 19 tot 20 graden.
0: Nou, dat hoor ik je graag vertellen. Het blijft dus droog, is dat morgen ook zo?
1: Zeker, ideaal weer voor een buitenactiviteit, fietstocht, wandeling, het kan allemaal, want het wordt echt wel genieten van een zonnige en warme nazomerdag. Morgenmiddag stijgt het kwik tot 20, lokaal misschien tot 21 graden en dat voor een 15e oktober. Dat is toch wel heel erg straf en het blijft ook morgen overal droog en ook vrijdag is het nog warm. In die zin dat die temperaturen opnieuw de kaap van 20 graden overstijgen, maar er schuilt wel een addertje onder het gras. In de loop van de middag raakt het zwaar bevolkt. Het eerst aan zee, later is de rest van Vlaanderen aan de beurt. En tegen morgenavond valt daar ook wat regen uit. Maar het zijn geen grote hoeveelheden, dat wil ik toch benadrukken. En dat beetje regen houden we dan op zaterdag. Al zijn er ook langdurige droge momenten. Maar wat wel opvalt in het weekend, het wordt een pak frisser. Geen 20 graden meer, maar dan nog 14 tot 15 graden. Wat wel ongeveer normaal is voor deze periode van het jaar.
0: Maar het woord van de dag blijft nazomer. Dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, absoluut. Okay. Zeker weten.
0: Goed, Erwin. Ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè.

0: ambiance van veel sfeer, ook van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zelfs. One Night in Bangkok van Murray Head en zeker met Gibson Brothers. Die hebben zo'n hele toffe plaat gemaakt. Helemaal in het begin van de 80's. Que sera mi vida komt eraan. Het is 7:45.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoopman!
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
11: Ego Keukens.
10: Open deze zondag.
12: De U10 SK Stormvogels groepschat.
13: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
14: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
13: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
12: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
15: Schat, ik zie je graag.
16: Ja, maar...
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data.

Zes voor half acht. Wat een wedstrijd, zeg, gisteravond. De supporters van Blauw-Zwart zitten met kleine oogjes op het werk vandaag. Ja, na zo'n wedstrijd kan je niet gaan slapen, hè. Met 3-4 gewonnen van Inter Milaan. En de held van de avond, die heet Tresoldi. Dat wordt een heilige in Brugge. Daar ben ik zeker van. An apple a day keeps the doctor away. Ik heb daar een ABBA classic. A day keeps the doctor away van gemaakt. Does your mother know? Komt eraan. En dit is helemaal 80's. June Lodge. In adellijk gezelschap. Prins Mohammed doet mee op Someone Loves You, Honey.

0: Lekkere classics, er zitten er nog meer in de Good Morning Show vandaag. Wat dacht je van Gérard Lenormand, La Ballade de Jean Giraud? Een korte les Frans. En meezingen ga je doen, daar ben ik zeker van. Het is 7:58. Goedemorgen, hier is Bart met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren werd doodgeschoten in Jette. Dat gebeurde tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook de gemeenteraad van Voorst hield gisteravond een minuut stilte om de agent te herdenken. En de Franstalige zender RTL die weet dat zijn familie hem vandaag al in intieme kring begraaft. De Russische regering roept onze ambassadeur in Moskou op het matje, omdat Rusland vindt dat Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken deden. Ze verwijzen naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. De regering De Wever reageerde nog niet op de sanctie van Moskou. En het is gebeurd. De tekkel heeft de chihuahua van de troon gestoten als het populairste hondenras van Vlaanderen. Van Instagram tot kledingwinkels, overal duiken de wandelende worstjes op. Maar je vindt de tekkels ook op peper- en zoutvaatjes tot een zeeppompje en pantoffels. Geen product is te zot. CNA, H&M, Kruidvat, U2. Iedereen zet de tekkel op zijn producten en het werkt, want het verkoopt. En na een grijze start krijgen we brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen. Bij opnieuw die 20 graden.
0: Ik denk dat Bart een hondje gaat aanschaffen.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker. Elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: En daar gaat hij grote wandelingen mee maken als hij gedaan heeft met nieuwslezen hier bij Nostalgie Plus. Het is 80 kilometer file op dit moment. Meldt Fritsmeister de vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 nummer Antwerpen. 32 minuten erbij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost op de E19 Breda. Antwerpen 23 minuten extra van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring verlies je 17 minuten richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Plus een kwartier op de E314 nummer Leuven van Aarschot tot Wilselen. Ook een kwartier traag op de E19 Mechelen-Brussel van Sims tot Machelen. Een kwartier erbij op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Boluwelaan op de E429 Toornik-Brussel. Daar verlies je 12 minuten van Tubeke tot Nijfense Steenweg. En op de E34 Turnhout-Ranst 11 minuten trager van Zoersel tot Ranst. Andere vertragingen maximaal 9 minuten.
3: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Je hebt dat goed gedaan, ik heb het gehoord. Een applaus dus voor jezelf. Gérard Lenormand en La Ballade des Gens Heureux. 8:10. Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En Minnie Riperton die gaat zo meteen noten opzoeken die boven de notenbalk zitten. Dus niet echt in de notenbalk, maar erboven. Dat zal je wel horen na de coming out. And don't leave me this way.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
2: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI Slimme Prijsgarantie. TUI. Live happy.

Ik durf er niet aan twijfelen, die gaan we terug horen volgende week in jouw feest van de 80's, in de 80's top 800. Tenminste, als die veel stemmen krijgt. Maar dat is gewoon zo. De Communards met de Don't Leave Me This Way. En het is niet alleen Minnie Riperton die op deze woensdagochtend hoge noten gaat kraken. Jimmy Somerville die deed het ook al. De 80's versie van Barry Gibb, denk ik dan maar, die falsette. Maar goed, dit is nog iets anders. Dit is een mooie stem, een hele hoge Minnie Riperton dus.

De vogeltjes die fluiten al, zeker op de radio. Minnie Riperton bij Nostalgie Plus in The Good Morning Show. Hoe Tom Jones klinkt op woensdagochtend. Wel geweldig. Je zal het zo meteen wel merken. Het is 7:50. Eens kijken naar de titels in de Vlaamse kranten vandaag. De voorpagina's, ja. Eén hoofdpunt bij alle kranten. En dat is de dood van een politieagent in Jette gisteren. Politieagent Nordin 41 gedood bij interventie. Zijn droom heeft hem zijn leven gekost, titelt het nieuwsblad. In het laatste nieuws wordt dat politieinspecteur Nordin 41 sterft op straat in Brusselse woonwijk. Als verkenner uitgestuurd en in het hoofd geschoten. De Standaard: in koelen bloede doodgeschoten moord op Brusselse agent Nordin El Talbi. Wijst naar drugsmilieu. De Morgen: na moord op agent, politie klaagt toenemend geweld aan. We worden dagelijks gestampt, bespuwd en vernederd. Gazet van Antwerpen: droomflik Nordin 41 doodgeschoten bij arrestatie van carjackers. En in Belang van Limburg wordt de titel: agent in koelen bloede doodgeschoten. Dramatisch nieuws dus in de Vlaamse kranten. En dat zijn ook de andere titels die ik ook op een rij gezet heb. 40% van scholieren kampt met slaapcrisis. Gaat over 10-jarigen die eigenlijk in slaap vallen. Knikkebollen in de klas. En Céline Hermans op de voorpagina van het nieuwsblad. Céline verwerkt verlies in nieuw nummer. Ik ben zeker dat dat met mama's volle instemming is. Het laatste nieuws dan. Russisch oorlogsschip vaart al maanden voor onze kust. Een absolute stunt gaat over het voetbal gisteren. Club Brugge wint met 3-4 bij Inter. Vlaamse regering schuift miljardenfactuur openbare werken voor zich uit, titelt de Standaard. En tegen 3M lopen al 22 rechtszaken voor PFAS-vervuiling. De titels in de Morgen: 1 op de 10 huishoudens is energie kwetsbaar. En dan is er plots Elon Musk met $276 miljoen. Zijn doel: Republikeinen behoeden voor nederlaag bij midterms. Gazet van Antwerpen heeft het over de klantendiensten die kreunen onder AI-klachtenbrieven. En Céline Hermans ook op de voorpagina van de Gazet. Ik vind vooral troost in zingen en optreden. Belang van Limburg dan: herfstakkoord moet begroting nog redden. En prachtige stuntzege in Milaan. Inter 3, Club Brugge 4. Dat zijn ze, de krantentitels op deze woensdag 14 oktober.

0: Jacksons waren erbij in de 80's. Rob de Nijs natuurlijk ook. Wat zouden we zonder Rob de Nijs geweest zijn in de jaren 80? En Harold Faltermeyer. Wat zeg je nu, Harold Faltermeyer? Ik heb het over Roxy Music. Die hoor je ook nog uit de 80's in ons feest van de 80's. In jouw feest van de jaren 80. Roxy Music met More Than This. Na het nieuws, 70's. Heerlijke 70's met Elton John en Kiki D.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoscoopman!
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
6: I can help.
5: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
7: De 80's top 800.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
8: Je bent wellicht net als ik vandaag in het donker wakker geworden, maar daar zijn ze en ze komen, de eerste zonnestralen. Als dat niet prachtig is, wat een zonsopgang. En geloof me, hè, het wordt een prachtige woensdag. Dit is de Good Morning Show.
9: Your golden years.
8: Plus. 1 over 8 en hij zit hier al hoor, onze Bart, met het nieuws. Goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Veel tieners in Vlaanderen slapen bijzonder slecht en zitten dan ook doodmoe in de klas, bewijst internationaal onderzoek. In 4 op de 10 gevallen kan je echt van een slaapcrisis spreken en dat bewijst ook waarom leerlingen zo slecht resultaten halen voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen. Het probleem begint zelfs al in de kleuterklas, zeggen de onderzoekers. 10% van de 5-jarigen komt moe naar school en dat zijn toch wel pittige cijfers. En dat heeft niet alleen te maken met gsm's en sociale media, maar ook stress bij de ouders die dan soms ook ziek thuis zitten, doet kinderen slecht slapen. Dan meteen naar de sport, want wat een stunt van Club Brugge in de Champions League voetbal. Het mirakel van Milaan, mag je gerust zeggen. Club won gisteravond op het veld van Inter na een echte spektakelwedstrijd met 3-4. Club Brugge-speler Trezoldi scoorde 3 doelpunten en was ongetwijfeld de man van de match. Ook Romeo Vermand pikte zijn goaltje mee. Door die zegen schuift Club Brugge wat naar boven in het klassement met het oog op een ticket voor de volgende ronde in die Champions League. Volgende week woensdag speelt Club Brugge thuis tegen het Franse Lens. Onze Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, deden het een pak slechter en mogen het WK in Brazilië volgend jaar vergeten. De Flames verloren een terugwedstrijd van de tweede playoffronde van Polen na strafschoppen naar missers van Teulings en Van Zijer. Heel jammer, want onze nationale voetbalvrouwen gaven een 2-1 voorsprong weg, uit handen dus, daar in Polen. Of bondscoach Gunnar Zdottir bij de Flames blijft, dat is onduidelijk. En een van de leukste tekenfilmfiguurtjes is jarig. Winnie de Pooh blaast vandaag 100 kaarsjes uit. Het beertje, altijd met het hart op de juiste plaats, maar niet echt van de slimste, mag zich wel een groot verdiener noemen, want hij verdiende in zijn carrière meer dan 80 miljard euro en bracht zo meer geld in het laadje dan Harry Potter, Barbie of Super Mario. Of hoe een verhaaltje dat een vader voor het slapen gaan vertelde aan zijn zoon kan uitgroeien tot een icoon in de zoete geschiedenis van de tekenfilms. Na een grijze start krijgen we brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen. Opnieuw die 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Weekend maximaal rond 14 graden.
8: En Bart, je wordt niet alle dagen 100. Gisteren 85 jaar. Paul Simon vandaag 100 jaar. Winnie de Pooh. Elk uur een classic van Winnie de Pooh, maar dat gaat niet lukken. Daar ben ik zeker van. Dat beertje heeft eigenlijk weinig classics gemaakt. Maar is wel een classic natuurlijk. Hè? 135 kilometer file met Flitsmeister. De vertragingen van een kwartier en meer op de E19. Breda, Antwerpen plus 52 minuten van Brecht tot Antwerpen Noord. 41 minuten erbij op de E313 nummer Antwerpen. Van Herentals West tot Borgerhout. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 21 minuten bij. Van Zemst tot Machelen plus 21 minuten. Ook op de E314 Lummel-Leuven van Aarschot tot Winkelen. En je verliest ook 21 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Er gebeurde een ongeval op de E17 Sint-Niklaas-Gent ter hoogte van Beervelde. 18 minuten vertragen vanaf Maasmunster. Op de E40 Luik-Brussel plus 18 minuten van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En 17 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. File van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximum 14 minuten.
6: Good Morning Show
7: met Johan Henneman.

Woensdagmorgen 14 oktober. Zalig wakker worden met Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. 9 over 8. Dit is de Good Morning Show. En er staat weer een documentaire in de stijgers. En weer is het onderwerp Michael Jackson. Dit keer over zijn optreden in 1993 op de Amerikaanse Super Bowl. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl. Dat is de titel van de docu. En je kan hem zien vanaf februari volgend jaar. Dus nog even geduld. Michael Jackson die was begin 80's nog een beetje lid van die band samen met zijn broers. The Jacksons, hier is Can You Feel It?

Er zijn mensen die je mist in je leven. Als ze er niet meer zijn, komt dat nog extra naar voren. En zo iemand is Rob de Nijs. Ik vind het zo spijtig dat hij er niet meer is. Maar gelukkig, gelukkig heeft hij zoveel platen gemaakt. Ook in de jaren 80. Dit is er één van, deze Bo.

0: 11 voor half 9. Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En ik heb weer een stukje klaarstaan. Een stukje uit iets wat je heel erg bekend in de oren zal klinken als ik het draai. Aan jou uit te vissen welk stukje ik draai. Uit wat dat komt, van waar dat je dat kent. Maar nog even geduld. Eerst is de Sledge met We Are Family.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
2: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Hier, mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
3: En zijn visgrief.
4: Ah.
3: Waterskis.
4: Plezant.
3: Een pizzaoven.
4: Allee.
3: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Liantis. Zeg, wat doe ik met...
6: Langdurig zieke medewerkers?
5: Ja.
6: Heb je nu even tijd?
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je

0: Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
0: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
2: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
3: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
2: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: Die waren toch wat blij toen ze naar Rodgers en Bernard Edwards tegenkwamen. En die deed net, of die deden net wat ze voor chic gedaan hadden. Een grote disco-band lanceren. Sister Sledge met We Are Family.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Jouw feest van de 80's barst helemaal los volgende week. Want dan is er de 80's top 800. Stemmen kan nog deze week. Via nostalgie.plus, ook op de classic die eraan komt van Roxy Music, van More Than This, zo heet die. En ik heb nu wat anders te doen. Ik heb iets gevonden, een muziekje dat je helemaal terugbrengt naar de jaren 80. Een muziekje dat je zeker iets zal zeggen, tenminste dat hoop ik. Luister eens goed. Ken je dit nog?

En als je denkt, natuurlijk ken ik dat nog, Johan, laat het mij dan weten. Stuur maar via 0477-900-800, ons WhatsApp-nummer 0477-900-800.

0: Mocht de wekker het niet klaar gespeeld hebben om jou uit je dromen te halen vandaag, dan probeer ik het graag opnieuw, maar met een leuke klassiek. Wat had je van Barry White in You're the First, the Last, My Everything? Die staat in mijn menu van vandaag, van deze woensdagochtend. Het is 8:50. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor Nordin, de agent van 41 die gisteren werd doodgeschoten in Jette. Dat gebeurde tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook de gemeenteraad van Vorst hield gisteravond een minuut stilte om de agent te herdenken. De Franstalige zender RTL weet dat zijn familie hem vandaag al in intieme kring begraaft. En misschien ga je zelf ook bij een dokter of tandarts die zijn diploma behaalde in het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland of Roemenië of Zuid-Afrika. Bij dokters deed 1 op de 5 dat, bij tandartsen bijna 3 op de 5. De ene vindt dat een goede zaak omdat ze het tekort aan personeel in de sector helpen opvangen. De andere maakt zich dan weer zorgen of ze wel goed opgeleid zijn en voldoende Nederlands spreken. Daarom pleit N-VA voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. En slecht nieuws over paus Leo, want die heeft longkanker, bevestigt het Vaticaan. De leider van de katholieke kerk is geopereerd en artsen moesten een kwaadaardig knobbeltje wegsnijden en ook het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde 1,5 uur. Paus Leo, 71 intussen, moet nog een week in het Gemelle ziekenhuis blijven. We krijgen brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen is het zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. En vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen bij opnieuw 20 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: 126 kilometer file. De vertragingen van, 10 minuten en meer. Op D17 Sint-Niklaas-Gent plus 41 minuten. Van Sint-Niklaas tot West. Van Sint-Niklaas-West tot Beervelde. In Beervelde gebeurde een ongeval. Op D19 Breda-Antwerpen verlies je 40 minuten. Van Brecht tot Kleine Bareel. Ook daar gebeurde een ongeval. De ring rond Brussel. De binnenring 26 minuten erbij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op D313 Lumme-Antwerpen 23 minuten trager. Van Herentals-West tot Wommelgem. Op D19 Mechelen-Brussel plus 20 minuten van Zemst tot Machelen. Op D17 Sint-Niklaas Antwerpen 17 minuten erbij van Haasdonk tot Antwerpen West. Je verliest een kwartier op D40 Luik Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woerden. 13 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen van Aartselaar tot Kwijdelaan Kontigse Steenweg. Op de binnenring rond Brussel 12 minuten erbij van Groot Bijgaarden Dansaartlaan tot Gette. Op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten extra van Antwerpen Noord tot Borgerhout en 11 minuten erbij op de N16 Willebroek Mechelen richting Mechelen-Noord. Vanaf de Mechelse Steenweg andere vertragingen, maximaal 9 minuten nu.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Het kan gebeuren met het verkeerde been uit bed stappen. Maar de juiste voet die vind je meteen terug. Dankzij Barry White bijvoorbeeld. Zeer geschikte classic hoor. You're the first, the last, my everything. Het is 12 over half negen liever. In de Good Morning Show heb ik plaats voor een cover uit de 80's. Na de Beatles and All You Need Is Love.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
8: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
7: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: De vier die de jaren 60 muzikaal helemaal kleurde. Meer dan muzikaal, zoals The Beatles. And All You Need Is A Love.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Ik weet niet of hij beter is of minder goed is dan het origineel. Daar spreek ik mij niet over uit. Ik vind hem eigenlijk wel goed, maar het origineel is ook misschien wel heel erg goed. Er werd gecoverd in de jaren 90 en er waren groepen die gewoon nog eens een dikke hit scoorden met een nummer dat het decennium daarvoor of in de 60s of in de 50s ook al een dikke hit was. En een mooi voorbeeldje is toch wel deze. Je kent het vast en zeker.

Zo klonk het in 1975, die Arrows met I Love Rock'n'Roll. En toen kwam Joan Jett en de Black Hearts. Toen kwam ze op dat idee, zal ik dat eens coveren. En dat werd nog eens een dikke hit.

Maybe I... Altijd in de buurt, Elvis hier bij Nostalgie Plus met Always On My Mind deze keer. En we gaan op schatjacht. We gaan voor goud, een gouden plaat bijvoorbeeld. Hier is Spandau Ballet.

0: Goud uit de 80's. Met spande ballen. En straks na 9 uur ook nog met China Easton. En met Roxette.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: CCR.
8: Staat erin.
7: ABBA.
8: Uiteraard.
7: Culture Club.
8: Zeker weten.
7: Shirley Bassey. Elton John.
8: Ze staan allemaal in het boek.
7: 100% Follet.
8: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
7: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
11: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
12: De 80's top 800.
11: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
0: Ik heb ze niet echt geteld, maar ze zijn met veel dit jaar in oktober, de nazomerse dagen. En ook deze woensdag wordt er weer eentje om van te snoepen. Met toch wel wat zon hoor, veel zon en temperaturen tot 20 graden en meer. Your golden years. Suzy Quatro en Chris Nolan. Die komen eraan na het nieuws met Bart.
13: Goedemorgen. Al maar vaker behalen dokters of tandartsen hun diploma in het buitenland. Misschien ga je zelf ook bij zo'n dokter of tandarts die afstudeerde daar. Bijvoorbeeld in Nederland, Roemenië of Zuid-Afrika. Bij dokters deed 1 op de 5 dat, bij tandartsen bijna 3 op de 5. De ene vindt dat een goede zaak, omdat ze tekort aan personeel in de sector helpen opvangen. De andere maakt zich dan weer zorgen of ze wel goed opgeleid zijn en voldoende Nederlands spreken. Daarom pleit N-VA voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Koning Filip ontvangt morgen namiddag om 4 uur de Oekraïnse president Zelensky in audiëntie op het Koninklijk Paleis in Brussel. Het is al de 5e keer dat Filip en Zelensky elkaar ontmoeten. Onder meer ook tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos 2 jaar geleden. Koning Filip en koningin Mathilde zitten op dit moment nog altijd in Kazachstan voor de laatste dag van hun staatsbezoek. Ze bezoeken vandaag Almaty, de dichtstbevolkte stad van het land met ruim 2,3 miljoen inwoners. En de Russische regering roept onze ambassadeur in Moskou op het matje, omdat Rusland vindt dat Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken deden. Ze verwijzen dan naar die over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Regering De Wever reageerde nog niet op de sancties van Moskou. Brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen bij opnieuw die 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Maxima rond 14 graden.
0: 85 kilometer file nog, 20 minuten verlies je op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan op D313 Lummen-Antwerpen plus 17 minuten van Masselhoven tot Wommelgem. Er komt 16 minuten bij op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen plus 16 minuten op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Een kwartier extra op de Antwerpsring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Je verliest een kwartier op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. 11 minuten op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Stevens-Woluwe. En 10 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen van Aartslaar tot Winnerijk. Andere vertragingen, maximum 9 minuten nu.
14: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

0: Je dag begin je nergens beter dan hier. Met al die heerlijke classics uit jouw golden years natuurlijk. Zoals deze Susie Quattro en Chris Norman Stumbling in. Jouw feest van de 80's. Dat is het ook deze week. En volgende week niet vergeten, hè, met de 80's Top 800. En ik draai zo meteen een heerlijke classic van Rockset voor je.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Zou het kunnen dat je daar straks de opgave van vandaag gemist hebt? Ja, opgave. Het is te zeggen, we halen herinneringen op aan de 80's. Aan iets leuks dat je bekeken hebt en dat je nog herkent. Zeker als ik je ook de muziek laat horen die erbij hoort. En die muziek die brengt je vandaag tot bij een film. Dat is de enige tip die ik kan geven. Ik heb al een paar goede oplossingen. Een paar fouten ook. En mensen die hem nog eens willen horen. Om zeker te zijn dat ze het wel bij het rechte eind hebben.

komt uit een film, het hoort bij een soundtrack. Maar welke film was het ook alweer? Stuur maar via 0477 900 800. 0477 900 800.

Als ik terugdenk aan de jaren 80, dan denk ik vooral aan veel synthesizers die overal opdoken in platen, in new wave, zelfs in rock. Denk bijvoorbeeld aan Van Halen, die begon dat ook te gebruiken. Ja, tegenwoordig is dat overal, maar toen was dat toch wel vrij nieuw en het werkte natuurlijk. Hè. En uit die synthesizer haalde je natuurlijk hele toffe dingen, zoals Breakfast Club deed. Ja, die passen ook in de Good Morning Show. Hè. Right on track.

0: Een van de grootste filmhelden, niet alleen van de jaren 80, maar ook in de jaren 80 was hij erbij. Nog altijd is erbij. Nog altijd trekt het volle zalen. Ik heb het over Bond. James Bond. Nog meer James Bond na de Bellamy Brothers.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
4: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
3: I love the witloof van de lunchgarden.
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brascha

0: Ik weet niet of je ze allemaal gezien hebt. Ik heb er toch heel veel van gezien van die James Bond films, ook in de jaren 80.
1: Bond. James Bond.
0: En in de eerste helft van de jaren 80 was het Roger Moore die James Bond speelde in die films. Denk maar aan Octopussy. En ook aan For Your Eyes Only. En daarvan werd het thema gezongen door Sheena Easton.

0: Ike Turner, die was al een tijdje buiten gevlogen bij Tina Turner in de jaren 80. En eind jaren 80 sloeg Tina Turner David Bowie aan de haak voor Tonight. Die komt eraan. Goed nieuws over de ochtendspits. We zitten aan 50 kilometer, dus het lost zo sterretjes aan op. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De Antwerpse ring richting Gent, plus 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Een kwartier trager op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Ook 15 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En 12 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Borewelaan. 10 minuten verlies je op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En ook 10 minuten trager op de E40 Brussel-Luik van Sterrebeek tot Bertem. Andere vertragingen tussen de 3 en de 6 minuten. Het zijn er echt niet veel meer.
1: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Ik geef toe, op sommige momenten dit jaar dacht ik, het is zo droog. Het klopt niet. En toen dacht ik aan deze Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Don't lose my number. Phil Collins komt er dadelijk aan.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met karamel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
7: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met twee stokjes, zo heeft hij het gemaakt in zijn leven. Phil Collins, Don't Lose My Number. Johnny Nash met Tears on My Pillow staat klaar. En ook Roy Orbison.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Muziek om van te genieten en waarvan je ook kan genieten natuurlijk, dat is van een goede film. Goedemorgen, Danielle.
2: Goedemorgen, Johan.
0: Danielle, je woont in Kortesum, heel dicht bij Tongeren. En jij weet waaruit dit stukje muziek komt. Ik ga het nog eens laten horen, want ik vind het ook zo mooi, hè, die soundtrack. En dat is altijd plezierig om zoiets terug te horen. Want we zijn vandaag op zoek uit een bepaald stukje, uit een bepaalde film. En ik kan me voorstellen dat je weer kippenvel kreeg toen je het hoorde, Danielle.
2: Oh ja, ja. Het is een muziekje van een film Top Gun, ja.
0: Top Gun, inderdaad. Jij hebt hem gezien in de jaren 80.
2: Ja, inderdaad, ja. Ja,
0: ja, wat was er zo leuk aan?
2: Ja, voor mij ging het vooral niet om de acteur Tom Cruise. Ben ik niet zo'n liefhebber van. Maar voor de straaljagers die erin kwamen.
0: Ja. Dat is heerlijk om te zien, hè?
2: Ja, ik heb er als kind al altijd een fascinatie voor gehad.
0: Ja.
2: Een straaljager zijn. Ja, toen had ik de gelegenheid om zo'n film te zien. Vond ik geweldig, ja.
0: Dan kan ik me voorstellen dat je die toch wel een paar keer bent gaan bekijken dan.
2: Ik heb die films toch wel een keer of 3, 4, 5 keer misschien toch wel gezien, ja.
0: Verslaafd aan straaljagers dankzij Top Gun.
2: Ja, ja. Ik ben ooit naar een vliegtuigshow geweest in Leopoldenburg.
0: Ja.
2: En daar, juist op het moment dat ik aankwam, mijn dochter had mij daarmee naartoe genomen. En juist toen ik daar aankwam, steeg zo'n straaljager op.
0: Oh.
2: En dat is ongelooflijk. Dat voelt je door je heel lichaam uit. Als die motoren beginnen te draaien.
0: Ja.
2: En ik heb gewoon staan wenen. Wenen. En ik heb mijn tranen niet gestopt.
0: Maar gewoon, dat is onwaarschijnlijk. Ja, ja, het is fantastisch om te zien natuurlijk. Heb je die andere straaljagers ook gezien? In het vervolg eigenlijk een beetje op Top Gun, op Maverick van een paar jaar geleden?
2: Die wil ik nog eens zien. Die heb ik nog niet gezien.
0: Ah, voilà.
2: Die heb ik gemist, Johan.
0: Ah ja, dan moet je dat goed maken, hè. Dat staat op je bucketlist. Ja. Voilà. Top Gun, Maverick, we hadden het over Top Gun samen met jou. Dat is inderdaad het fragment dat we zochten. Danielle, ik wens jou een heerlijke woensdag. En graag tot de volgende keer, hè. Dag Danielle.
2: Dank je wel, Johan. Dag.

En de tranen die vloeiden rijkelijk. Zelfs als er zakdoeken waren opgebruikt in zijn papieren zakdoekjes, de stoffen exemplaren en dan ook nog eens een sloop van zijn kussen. Tears on my pillow van Johnny Nash.

0: Electric Light Orchestra die speelde nog een tijdje door in de jaren 80. Met onder andere deze Rock'n'Roll is King. Maar er waren er nog een paar. Hè. Denk maar Hold On Tight, aan Twilight, aan All Over The World. Allemaal nummers waarop je kan stemmen voor de 80's Top 800 in jouw feest van de 80's. Vanaf maandag hier bij Nostalgie Plus. En neem gerust de tijd om te stemmen, om goed na te denken. Je kan er maar 3 kiezen per keer dat je stemt. Maar je kan het ook aan je hond vragen om mee te doen. Die houdt ook van de 80's. Of aan je vrouw, of aan je vriend, of aan je buurman. Zeker doen, nostalgie.plus. Daar moet je zijn en daar kan je kiezen. Lindy is helemaal klaar voor vrouwentongen. Ik wens jou heel veel plezier. Prettige woensdag.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
1: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
11: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
12: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
11: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heistwoudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
3: De 80's Top 800.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
4: Dat wil zeggen nog 4 keer slapen en nog 3 dagen om te stemmen. Dat is de rekenkundige toestand voor die 80's Top. Het is heel precies 10 uur tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De dood van de Brusselse politieman van 41, die stierf in de nacht van maandag op dinsdag bij een achtervolging na een carjacking, blijft de politiezone Brussel-Elsene sterk bezighouden. Samen met collega's van de andere zones huldigden heel wat agenten hun overleden collega Nordin gisteravond en afgelopen nacht aan het Brusselse Justitiepaleis. Parket ondervraagt vandaag trouwens de verschillende verdachten van die dodelijke schietpartij. Dat bevestigt de procureur-generaal van Brussel, Frederik van Leeuw. We kunnen niet altijd even makkelijk onze energie- en waterfactuur betalen. Bijna 2 op de 10 worstelen daar elke maand mee. Vooral dan jongere mensen en bejaarden die alleen wonen, maar ook 1 oudergezinnen, bewijst een studie van de KREG, dat is de overheidscommissie die onze energievoorziening bewaakt. Uiteraard omdat de energieprijzen zo sterk variëren sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de historisch hoge gasprijzen in de Europese landen. Gezinnen proberen wel oplossingen te zoeken door spaarzamer energie te verbruiken. Dan nog tennis. Elise Mertens trekt zich terug uit het dubbelspel van het toernooi in Wuhan in China. Waarom ze dat doet, blijft onduidelijk. Elise Mertens speelde normaal gezien haar eerste ronde samen met de Russische Diana Schneider. In het enkelspel verloor Mertens in Wuhan gisteren verrassend in de eerste ronde van de Oekraïnse Snigur in 2 sets. We genieten de hele dag van brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen, opnieuw 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui, maximaal rond 14 graden. Maandag dan kan het eerst wat regenen, daarna klaart het op bij opnieuw die 14 graden.
4: Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. E40 Brussel-Luik, 10 minuten van Sterbeek tot Bertum. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.

Met hier en daar een muzikaal accentje voor al wie in de auto zit. Misschien in een klein filetje staat. Wie weet, deze road song is this. The Way to Amarillo, want dat is het wel. Hè? Road song Tony Christie op weg naar de vrouw van zijn dromen. Marie in Amarillo in Texas. En wij reden mee op een zonnige song op een zonnige dag. La vie est belle quoi. Met straks na 11 uur nog wat besparende tips van foldervreter Chris. En jouw keuze, Eline, gaat vreemd. Want er moet zo meteen gewerkt worden of toch gekozen worden. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Het Motown wonderkind Smokey Robinson en zijn Miracles in Tracks of My Tears.
1: Gaat vreemd.
0: Goedemorgen, of nee, bonjour Leen, stuurt Patrick. Bonjour Leen, een fijne dag gewenst. Bonjour Patrick, bonjour à tous. We zijn de hele dag samen, enfin, de hele dag samen inderdaad, met Nostalgie Plus. En Vrouwentongen zit in je radio tot 12 uur. Leuk vooruitzicht. 14 oktober is het vandaag. We hebben gisteren al Halloween seizoen ingeluid, zo'n beetje met de song die jij koos, Kodo met Duff. Daar zit een spooky kantje aan. En dus mogen de Italiani van Mattia Bazar nog eens vol overgave proberen. Inzet zal het niet liggen van Mattia Bazar, maar we hebben misschien wel te doen met de jongens van VOF de Kunst die wel willen. Suzanne, Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek. Ja, wel, maar niet kunnen. Hij mag dan al stapelgek zijn, maar het komt er maar niet van, hè. Waar gaat jouw sympathie het meest naar uit? Ik voel je, van Mattia Bazar, Ticento, is A of Suzanne van VOF de Kunst, dat is B. Je weet mij te vinden, hè?
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: Iedereen is wakker, zoveel is duidelijk en zeer goed gezind, want er wordt in de pen gekropen, het is te zeggen in de gsm gekropen om een WhatsAppje te sturen. Maar kiezen is verliezen, stuurt Helene mij. Het is zo moeilijk, vindt ze al twee zo tof. Maar ik ga toch voor VO heeft de kunst. Dat is een goede keuze, Helene. Maar Linda gaat dan weer voor Ticento van Mattia Bazaar. Zo zie je iedereen zijn eigen goesting in die muzikale keuze. In Leen gaat vreemd, als het maar geen Engelstalig is, dan kan het allemaal in Leen gaat vreemd vandaag gekozen. Dus voor een Italiaanse Ticento van Mattia Bazaar of Suzanne van VO heeft de kunst. Welk wordt het? Ja, daar heb je nog even de tijd voor. Kruip in je gsm, stuur een WhatsAppje met A of B. En na Billy Ocean en ook nog het fantastische Looking for Clues van Robert Palmer, dan weten we het.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Hoera, ze zijn er weer.
9: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
8: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.

0: Lien gaat vreemd.
1: Ja, werd zeer gewaardeerd deze Looking for Clues van Robert Palmer. Wat jammer toch dat die man zo vroeg van ons heen gegaan is. We hadden er nog zoveel mooie dingen van kunnen horen. Ja, er wordt hier heel hard nagedacht over de keuze die je gaat maken. Zoveel is duidelijk. Het is wel tof om te lezen, hoor. Ik krijg hier bijvoorbeeld een berichtje van Mark, die zegt, volgende redenering, hè. Keuze B voor mij, dus dat is Suzanne van VOF De Kunst. Anders horen we dat stukje morgen nog eens en Ticento is veel plezanter om te horen. Ja, dat is een redenering, gelijk een andere, maar dan ook heel veel WhatsAppjes die binnengekomen zijn voor die Ticento van Mattia Bazar. Omdat zowat Italiaans binnenhalen bij een zonnetje, dat doet die vakantie nog even terughalen. Dus voor alles valt iets te zeggen, maar erover nadenken, dat doen jullie blijkbaar toch wel zeer, zeer diep. Het is deze geworden. Mark, die redenering van jou wordt niet gevolgd, maar wel jouw favoriet.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op Deba.

Bazaar. Vandaag in Leen gaat vreemd met Ticento. Suzanne van VOF De Kunst zit morgen opnieuw op de bank in de living. En ja, eens kijken of het dan gaat lukken. Maar ik heb zo'n vermoeden van toch niet de verovering van Suzanne. Hè. Die te kiezen daarentegen tegenover een Franstalige morgen.

0: Met die mooie tamboerijn.
1: Lekkers met Leen.
0: Van The Birds. Het feest van de 80's deze week moet ons leiden naar de beste 80's lijst. Die komende maandag begint een lijst van 800 songs hier bij Nostalgie Plus. Maar schotelt ons ook gerechten voor die, ja, voor mijn doen, alhoewel ze nu zeker ook nog op tafel komen, 80's aanvoelen. Het lijkt wel de keuken van mijn moeder in de 80's, maar ook onze chef Timon kent ze. Zometeen een lekker bekker blind vinkje.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.
5: It's a sunweb holiday.
6: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei.
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
15: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
14: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
16: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
17: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
18: Het beste uit de 60's,
19: 70's
18: en 80's.

0: Bakkers met Leen.
1: Chef Timon, een zeer goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: We zijn nog altijd aan het aanlopen naar de 80's week, die volgende week is. Volgende week hebben we een 80's top. En af en toe maken we zo'n 80's receptje. Nu, dat zijn dingen, eigenlijk zijn dat klassiekers. Ja. Daarover gaat het eigenlijk, ja.
2: En zo'n klassiekers die we wel af en toe een keer vergeten, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Maar
1: ja.
2: Ik vind wel dat veel van die gerechten toch wel iets van elkaar weg hebben. Er moet iets in de 80's gebeurd zijn, waardoor je zo een paar gerechten gemaakt hebt. Vorige week hebben we cordon bleu gemaakt.
1: Ja.
2: Hetgeen dat we vandaag gaan maken, ja, lijkt daar wel een klein beetje op, maar gewoon anders, hè.
1: Ja, bijna hetzelfde, maar anders.
2: Ja.
1: Een blinde vink.
2: Een spannende blinde vink deze keer. De vorige keer was spannende cordon bleus.
1: Een spannende blinde vink. Geen idee eigenlijk waar die naam vandaan komt. Als iemand dat weet,
2: blinde
1: mag
2: vinken.
1: Die dat doorsturen. Ja. Blind vink. Allee, wat heeft het met dit hier te maken?
2: Ik moet wel zeggen, ik was er geen fan van als kind.
1: Nee, waarom niet?
2: Ik weet niet. Ofwel maakte mijn moeder dat gewoon dat zo droog was altijd.
1: Ah ja, ik wel.
2: Maar ik gaf mij maar een goede cordon bleu dan.
1: Ah ja.
2: Maar goed,
1: okay. Een blind vinkje.
2: Ondertussen wel een keer zelf gemaakt.
1: Ja?
2: En vond ik hem wel wat lekkerder.
1: Ja, mama van Tienman, sorry. Ja, ik ga hem speed een klets geven. Rond zijn oren.
2: Uw blinde vink was niet goed.
1: Durf te zeggen. Hoe gaan we die maken?
2: We hebben terug kalfslapjes nodig. Hè. Zoals bij uw beenhouwer, terug kalfslapjes.
1: Terug opslaan?
2: We gaan het erop slaan, dus tussen twee folietjes. En dan met je deegrol er echt lapjes van maken. En dan gaan we hem gaan vullen met een gemengd gehakt. Alleen dat gemengd gehakt, ik ga daar ook shallot gaan onder doen. En ik ga daar ook fijn gesneden paddenstoelen onder doen.
1: Ah, amai.
2: Ja, dan vind ik dat nog een extra touch heeft. Ja.
1: En gemengd runs varkens?
2: Ja, rund voor de smaak, varken voor het vet.
1: Ja.
2: Dat het sappig is. En daar gewoon een duxel, zeggen wij. Dus eigenlijk gewoon kastanjechampignons volledig fijn snijden. En daar een klein tientje look onder doen. Dan uw shallot ook fijn snijden. Wat verse thyme. En dat allemaal onder uw gehakt.
1: Mm-hmm.
2: Dat uw gehakt in een basis gewoon super lekker is.
1: Maar moet je die duxelle even eerst opzetten of niet? Rauw?
2: Ik doe dat er wel rauw in, omdat we gaan die nog lang gaan koken. Hè.
1: Mm, okay.
2: Onze blinde vinken. Dus die moeten, dus dat gaat sowieso garen.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaat je uw gehakt erin, uw kalfslapjes oprollen. En dan ga ik er wat spek rond doen. En dan opbinden met touw. Dat opbinden met touw, van die beenhouwers hebben daar van die fancy trucjes voor. Ik kan dat niet.
1: Nee?
2: Ach, nee, ik kan het niet. Ik heb er al veel geprobeerd, maar ik kan het niet.
1: En wie doet dat dan?
2: Maar,
1: slaap je daarvoor?
2: Nee, ik doe het gewoon heel klassiek. Ik ga er rond, ik doe gewoon een knoop. En
1: dan nog eens rond.
2: En dan nog een keer rond en weer met een knoop.
1: Die beenhouwers hebben dat.
2: Die hebben zo'n trucje voor.
1: Dat in één beweging gebeurt. Hè? Ja.
2: Maar ik ben geen beenhouwer.
1: Nee.
2: Dus
1: gewoon, maar zorg je dat het goed bijeengebonden blijft.
2: Ja, en wat ik meestal doe, is als je je kalf slap knipt, horizontaal, ga ik hem drie keer gaan vastbinden en dan ene keer langs de andere kant.
1: Ja.
2: Dat dat pakketje goed vol zit.
1: Ja.
2: En dan gaan we dat gewoon klassiek gaan aankleuren. In boter. Dat moet nu niet garen, hè, want we gaan sowieso nog tijd nodig hebben. Dus klassiek garen in boter. En dan ga ik dat onder gaan zetten met kalfsfond.
1: Ah, oké.
2: En dan laat ik dat gewoon de pot dicht. En laat dat een half uurtje lichtjes pruttelen.
1: Ik denk dat mensen dat gewoon bakken eigenlijk.
2: Ja, maar ik vind dat niet zo goed. Dus ik bak dat langs twee kanten. Dan zet ik dat kort onder in bouillon. En dan geef ik dat een half uurtje.
1: Kijk
2: eens. En dan is hij veel, veel sappiger.
1: Ah ja, dan is hij sappig. Ja. Zeg, en die bouillon, hè? Daar kan je soep mee maken of zo. Hè?
2: Ja, en dat gaat wel een beetje gaan inkoken.
1: Ja, maar toch.
2: Maar die is super van smaak ook.
1: Oh,
2: dus je kunt daar ook perfect nog... Ah, en dan gezegd, ik wil er nog een saus bij.
1: Ah ja.
2: Bon, gebruik dat voor je saus te maken, hè?
1: Dat is een goed idee, want ik denk eerlijk gezegd, als ik dat al gemaakt heb, dan is dat gebakken.
2: Ja.
1: En dan bakt dat aan en dan is dat droog. En
2: bij mijn versie niet.
1: Ah, voilà.
2: En als je dan doorsnijdt, dat gehakt, hè,
1: ja,
2: is gestoomd in dat kalfslapje.
1: Ja, tuurlijk.
2: Die paddenstoel, die shallot.
1: Zo logisch.
2: Mega lekker.
1: Kijk, voilà, dat is die mensen en metier. Was. Daarom weten we dat. Ja, een lekker blind vinkje. Als je dat nog eens beluisteren wil, dat blinde vinkje, dan ga je naar onze site of naar de app van het Nieuwsblad. Daar kan je het ook nog eens in beluisteren. Morgen gaan we een dessertje maken.
2: Yes.
1: Wat moeilijker, hè. Het is voor de amateurchefs 2.0. Hè.
2: Ja, het echt goed moeten slapen, want het moet er bij de pinken bij zijn.
1: Ja, zorg maar dat jij goed slaapt. Tot morgen.
2: Tot morgen.

En dat blind vinkje, dat kan je nog eens helemaal beluisteren via onze site of via de app van het Nieuwsblad natuurlijk. En Mark, die, nee het is niet Mark, Patrick, die heeft een oud woordenboek. En hij zegt, en daarin heb ik een verklaring gevonden voor blinde vink. Het zou komen van het feit dat het eruit ziet als een vogel. In West-Vlaanderen is het een vogel zonder kop en soms is het ook een loze vink. In elk geval, het ziet eruit als een vogel en vooral, het is zeer lekker, hè?

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
3: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
4: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
5: KNAK en Jan-Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
6: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
7: De 80's top 800.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
8: Nostalgie. Met straks zo een van die classics waar je misschien op kan stemmen. Van de Pet Shop Boys, It's a Sin. Maar eerst een blues song van de Stones. Het is ruim 11 uur. Het is tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij farma- en vaccinbedrijf GSK, een van de belangrijkste werkgevers in Wallonië, dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat vertelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad vanmorgen. Vooral mensen die werken op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, maar ook op de productie- en internationale functies, verliezen een baan. Arbeiders bij de Britse farmareus GSK blijven gespaard. De directie wil met de herstructurering zich meer focussen op de meest veelbelovende geneesmiddelen en vaccins, maar ook zijn organisatie vereenvoudigen, efficiënter en competitiever laten werken. GSK heeft sites in Waver en Rieksonsaar in Waals-Brabant en Jean Blou in Namen. Er werken in totaal 8500 mensen. Benzine tanken wordt morgen opnieuw goedkoper. Aan de pomp betaal je dan voor benzine 98 ruim 10 cent minder. 1 liter kost je maximum 2,20 euro. Benzine 95 daalt met 4 cent en komt op 2,06 euro per liter. Ook voor diesel betaal je vanaf vandaag minder, maximum 2,43 euro. En in Ankara in Turkije is de politie binnengevallen bij de belangrijkste televisiezender van de oppositie. Er is ook een curator aangesteld, zegt de directie, om de uitzendingen te controleren. Turkse politie doorzocht ook de redactiekantoren en liet geen journalisten of andere werknemers binnen. De leider van de oppositie reageert verontwaardigd en noemt de actie dictatoriaal. De inval komt 2 weken nadat de Turkse autoriteiten de website T24 blokkeerden, omdat die de LGBTQ-gemeenschap zou steunen en propaganda zou vermaken. Ook deze namiddag genieten we van brede opklaringen bij 18, 19 graden. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middag regen vanuit het westen bij opnieuw 20 graden. Tijdens het weekend een mix van de wolken en opklaringen met soms ook een bui. Maximaal rond 14 graden. Maandag kan het eerst wat regenen. Daarna klaart het op bij opnieuw die 14 graden.
8: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je ruim een half uur van Antwerpen Centrum tot Merksem. Op de E313 Ranst-Antwerpen een half uur van Ranst tot Antwerpen Oost. En op de E40 Brussel-Luik verlies je 20 minuten van Sterrebeek tot Bertum.
10: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Hij traint 6 keer in de week in de gym, loopt elke dag, ik dacht 12 kilometer en eet gigantisch veel. Dat is het dieet en de levensstijl van Mick Jagger. Heb ik ergens gelezen, The Rolling Stones en Miss You. Op donderdag kan je in het nieuwsblad in de app altijd de bevindingen van Chris lezen, de foldervreter van het nieuwsblad over de aanbiedingen in de supermarkt. Maar op woensdag komt hij hier al langs. En de vraag is dan, als ik hem op bezoek krijg, moet ik het corrigerende zweepje bovenhalen voor de supermarkten? Of misschien de koekoeksklok, omdat een supermarkt het uithangt? Dat gaan we zo meteen uitvinden. En ik heb een abonnement op 2 maanden digitaal nieuwsblad lezen voor jou.

0: Peter Chris.
1: Jawel, het is weer de tijd van het jaar, enfin de tijd van de week, toch? Ja. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
1: Hoe is het ermee?
2: Ah, ça va, ça va.
1: Ja, volgende week gaan we elkaar moeten missen, want dan hebben wij een ethisch top.
2: Aha.
1: En ja, je gaat luisteren. Dat zijn
2: zeker ook.
1: Uw uitgangsjaar waarschijnlijk ook.
2: Ja, 90's.
1: Ja. Daar gaan we het straks trouwens nog over hebben. Over dat uitgaan in de 90's. Maar eerst wil je het hebben over M&M's.
2: Ja, en er is iets leuks aan de gang.
1: M&M's, ik ga het in heel kort vertellen. Ik heb daar op het vliegtuig met mijn dochter naar Van Wenen terug, hebben wij, denk ik, durende een kwartier een discussie gehad over de verschillende kleuren M&M, verschillende vullingen en verschillende zakken. Ik begreep daar geen snars van. Ja, enfin, ja, die Cato die werd zelfs een beetje kwaad
2: een beetje
1: op mij. Zo van, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk,
2: dat
1: moeder,
2: dat
1: je dat niet snapt. We gaan er niet opnieuw over beginnen.
2: Het is simpel, die met de nootjes zijn de beste, vind ik.
1: Ja, oké, goed. Ja. En welke kleur is dat dan?
2: Het zijn de gele zakken.
1: De gele zakken of de gele M&M's?
2: De gele zakken. Straks. Nee, we hebben het dus over gewoon M&M's. Ja, de hele zakken voor het gemak. Die staan in reclame in de Albert Heijn. 1 plus 1 gratis. Ze doen dat soms, maar dat zijn de kleine zakjes. En dat is nooit zo interessant. Maar nu ook de grote.
1: Ah ja.
2: En zo gaat dat naar 5,3 euro de kilo.
1: Oké.
2: Voilà.
1: En is dat weinig? Want ik ken niks van...
2: Wel, ter vergelijking niet. Ja. Als je nu kijkt, in de Aldi hebben ze echte M&M's, maar ook fake M&M's.
1: Oeh.
2: Ja, als je die proeft, dan denk je...
1: Dat is toch niet?
2: Niet slecht, maar niet zo goed. En die kosten juist geen 6 euro de kilo. Dus de echte zijn momenteel goedkoper dan de fakes.
1: Dan weten we wel wat we willen, hè?
2: Grote zakken.
1: De vraag is alleen of bij Albert Heijn of de rekken aangevuld zijn, natuurlijk.
2: Ja, en of dat de schuifdeuren zullen opengaan.
1: Sorry, Albert Heijn.
2: Sorry, maar ja.
1: Allee, allemaal aan de M&M's en daarna naar de tandarts. En dan?
2: En dan nog een... Vreemde rekenkronkels in de Lidl en in de Colruyt.
1: Moet ik een zweepje of een koekoeksklok bovenhouden?
2: De koekoeksklok.
1: De koekoeksklok, ja, ze biedt. Ik heb ze klaar. Hè? Ja.
2: We gaan beginnen met de Lidl. De Lidl heeft deze week een actie met croissants. 2+3 gratis.
1: Mei.
2: Ja, ja. En je betaalt nog 22 cent voor een croissant. En dan dacht ik, die hebben eerder het jaar toch ook al een keer in actie gehad met croissants. Dat was die niet straffer. En dan heb ik gekeken in mijn archief.
1: In uw Excel? Is dat een Excel?
2: Nee, dat zijn allemaal mapjes op mijn laptop. Okay. En dan zie ik dat ze maart 2+4 croissants gedaan hebben. Dan dacht ik van, dat is minder nu. Maar die kosten toen ook 22 cent per croissant. Dus ze hebben dezelfde prijs... En een andere promo. Dus 2+4 is gelijk aan 2+3 bij de Lidl.
1: Zeer eigenaardig.
2: Ja, ik heb gecheckt wat dat komt. Oei, die blijft dan.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus hoe komt dat nu? De croissants zijn goedkoper geworden in de Lidl. Dus ze moeten er nu maar 3 geven om eigenlijk hetzelfde te doen als vorige keer 4.
1: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, moeilijk, hè?
1: Moeilijk, zeer
2: nu
1: moeilijk.
2: Nu naar de Colruyt.
1: Even moeilijk bijna als die M&M's. Goed.
2: Ja, in de Colruyt kun je nu... Dat zal misschien niet lang duren, maar het is te grappig om het niet te vertellen. Heinz ketchup. Een fles van 875 milliliter kost 3,49 euro.
1: Ja.
2: En als je nu in trek een beetje naar rechts of links, ik weet niet eens waar die staat, kijkt, dan zie je dan een grotere fles van 1,17 liter 3,19 euro kost.
1: Aha.
2: Dus de grote fles kost 30 cent minder dan de kleinere fles.
1: Hoe kan dat?
2: En wel, ik denk, Colruyt volgt de prijzen van de concurrenten. Dus waarschijnlijk zal die grote ergens in reclame staan, waardoor dat ze met die lager moeten gaan. Maar die kleinere zal niet in reclame staan, dus dat moet je niet volgen. Maar dus als je in de Colruyt staat, altijd kijken welke de goedkoopste is.
1: Ja, sorry mannen, maar dat is toch ook iets zeer eigenaardig.
2: Zeer zeker.
1: Ja, het is uitgekoekoed. We zijn er. Ja. Dus, rekenkronkels. En dan dat uitgaan van jou.
2: Ja, ik heb hier in de app zal er staan 2 keer nostalgie voor de prijs van 1. Dus je krijgt niet 2 keer een radiozender, maar wel nostalgische gevoelens. Mm-hmm. Want wat staat er deze week in reclame bij de lezer? Bacardi Breezer.
1: En jij ging daarop uit?
2: Maar ja.
1: Op Bacardi Breezer? En hoeveel dronk je er dan zo?
2: Enige?
1: Ik heb nooit gedaan, hè?
2: Bacardi zo die fluo-groen en die hele...
1: Nee, nooit gedaan. Ja. Dat is toch pure suiker?
2: Maar als je jong bent, dat is suiker nooit om de nacht door te gaan.
1: En die staat terug in reclame?
2: 1+1, ja.
1: 1 plus 1. Ja. Ga je het er terug aan laten vangen?
2: Maar nee, het drinkt niet meer. Hè?
1: Ah, nee. Is het jammer of ga daar beginnen nu?
2: Toch,
1: gewoon uit nostalgie.
2: In mijn hoofd smaakt dat vrij lekker. Maar dat is zelden met een koetjesreep. In mijn hoofd smaakt dat zeer goed, maar in tijd is dat toch een beetje minder.
1: Nee, dat is het niet meer. Hè. Alright. Volgende week zitten wij in de 80's.
2: Ja, ik zal luisteren. Ja.
1: Dat is goed.
2: Ja.
1: Tot de week nadien.
2: Ja, dag.
1: En je kan dat dus allemaal nog eens nalezen morgen in de app van het Nieuwsblad, wat Chris zo net allemaal verteld heeft. Want belofte, maak schuld. Ik heb een 2 maanden abonnement voor het Nieuwsblad, digitaal. Dus wie wil er 2 maanden gratis het Nieuwsblad lezen, digitaal? Met alle plusartikelen, niet alleen van het Nieuwsblad, maar ook van Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg, De Standaard. En dan is mijn simpele vraag, wanneer lees jij het liefst de Gazet? Is dat 's morgens? Het eerste wat je doet, hè, op je telefoon zitten scrollen en kijken wat er zoal gebeurd is. Of 's avonds laat, misschien nog net voor je gaat slapen. Of in de wachtkamer van de dokter, om maar iets te zeggen. Stuur mij een WhatsApp. Waar lees jij het liefste de Gazet? En dan is dat 2 maanden digitale abonnement voor het Nieuwsblad misschien wel voor jou. WhatsAppje en dat volstaat. Kijk eens wie er hier is. Mr. Tom Jones.

0: De liefde voor elkaar muzikaal dan vertegenwoordigd in dit nummer Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. Zometeen een prille liefde van Rod Stewart.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: CCR.
6: Staat erin.
5: ABBA.
6: Uiteraard.
5: Culture Club.
6: Zeker weten.
5: Shirley Bassey. Elton John.
6: Ze staan allemaal in het boek.
5: 100% Follet.
6: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
5: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakker Haarde in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.

0: Hij moet nog heel jong geweest zijn toen hij Maggie tegenkwam en maakte er een liedje van meer dan 5 minuten over. Dus het moet ook de moeite geweest zijn. Maggie May, Rod Stewart. Waar lees jij het liefste de Gazette voor? Het Nieuwsblad, digitaal, 2 maanden. Elke week heb ik er zo 1 liggen, zo een abonnement. Patrick uit Stekenen, die heeft een antwoord. Dag Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lien.
0: Ik zag nu wel uit Stekenen, maar je zit uit Poperingen, hè?
1: Dat klopt. Ja. Uit de Westhoek.
0: Uit de Westhoek. Zeg, en waar leest Patrick, die nu in Stekenen woont, het liefst zijn Gazette?
1: Oh, dat is morgens als je aan het ontbijt is dat toch plezant met een kop koffie of een kop thee. Is dat zo wakker worden met het nieuws.
0: Ja, en een keer zien wat er zo allemaal gebeurd is.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar ga je het eerst naar kijken? Naar de politiek, naar de sport? Naar,
1: naar misschien de fait divers zo een beetje. Dat hoorde in het nieuws, dat is echt van, allee, ja, gaat daarover in het nieuws en dan kijk er op een keer wat er over geschreven wordt in de krant.
0: Ja, en wat meer toelichting zo bij soms is het kortheid nieuws. Krijg je wat meer context wel. Het Nieuwsblad is daar natuurlijk de ideale gazet voor, want ook veel regionieuws in het Nieuwsblad. Tuurlijk. Dus je gaat je harp kunnen ophalen, tuurlijk. Patrick. Met alle plusartikelen krijg je er ook bij van het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg, de Standaard. Dus je gaat weten wat doen, Patrick.
1: Ja.
0: Je weet wat doen, hè. Ik hoor het. Patrick.
1: We zijn nog maar pas verhuisd.
0: Right. Ja, dan weet je ook wat doen, inderdaad. Ik ga jou een zeer mooie woensdag toewensen. En bedankt om te luisteren. Dag, Patrick.
1: Ja, dag. Voor u ook. Fijne dag.
0: Dankjewel.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: eiland Hawaii, Tahiti, zoiets aan de geluidjes te horen. De Sweet en Papa Joe.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Veel Belgische tips bedenk ik mij nu die ik je deze week geef. Enfin, de muziek die ik tof vond in de 80's, maar dat vond ik natuurlijk van Belgische muziek bij uitstek. Zo fantastisch in de 80's, die Belgische muziek, die belpop. Vandaag heb ik gekozen voor een super sympathieke Waalse die heel populair was en is in Vlaanderen. Spreekt dan ook perfect Nederlands. In de 80's heb ik ze ook eens aan het werk gezien met haar band Floeze in de Sporthal in Huilaar, dat weet ik nog. Niet met de Gainsbourg-song vandaag, maar wel met een song waarmee ze zich als solo-artiest, dus zonder Floeze, op de kaart zetten. Parfum de Rijven van

0: Deze ga ik in, deze ook eens in Leen gaat vreemd stoppen. Zo'n schoon liedje. Jolemer, ik mag hopen dat hij een plaatje verovert in onze ET's Top 800. Maandag, dan beginnen we eraan. De 800 beste. En jij kan deze erin stemmen via onze site. Nostalgie.plus, Parfum de Rêve van Jolemer. Carole King. Och, ook niet te versmaten. Zometeen.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
3: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3+1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
9: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Het is te laat, zingt ze Carole King. Niks van. Het gaat hier helemaal door. Het is nooit te laat voor goede muziek. Vooral uit de 60s, 70s en 80s. Die classics, die krijg je hier de hele dag te horen natuurlijk bij Nostalgie Plus. Te beginnen met Michel natuurlijk. Tussen 12 en 1. Goedemiddag, Michel.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Op deze woensdag breng ik Maarten Peters mee uit Nederland. Denk niet dat je zegt, wauw, Maarten Peters. En toch, als je het liedje hoort, ga je zeggen, mooi, dat ik dit nooit gehoord heb of niet echt onthouden heb. Het liedje heet White Horses in the Snow. Onthoud die naam, Maarten Peters. White.

origineel muzikaal nummer. White Horses in the Snow, Maarten Peters. En die man heeft ook wel een muzikaal rijk verleden. Hij is begonnen bij de Frank Boeijen-groep. Daar viel hij niet echt op. Wou dus solo gaan. En heeft dan een paar heel knappe singles gemaakt. De Party's Over en deze. Wat scoorde in Nederland. Hij werd uiteindelijk de levensgezel van Margriet Eshuis. En Margriet Eshuis, vandaag haar geboortedag, ze is helaas overleden, was de zangeres van Lucifer. En dat laat ik ook horen. House for Sale. En dan dacht ik, dan laat ik ook Maarten Peters even horen, want die heeft haar begeleid tot in haar laatste dagen. Maarten Peters, muzikant waar ik echt wel heel veel respect voor heb. Straks in 100% voor jou. Your golden years. Your

0: Stads24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Stads24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Stads24.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Romomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Tijd om het binnen gezellig te maken.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
7: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
9: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
13: De 80's top 800.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
14: Prettige middag. Bereid je mentaal voor zo meteen op waanzinnig lange files. Ik weet niet wat er in de wereld gebeurd is. Prijs je gelukkig als je thuis zit. Bart van Langhoven met het nieuws.
15: Goedemiddag. Supermarktketen De Leijzen moet voor de 3e dag op rij zijn winkels bevoorraden via een alternatief systeem dat zich baseert op de hoeveelheid producten die de supermarkten de voorbije weken verkochten. Omdat er nog altijd computerproblemen zijn bij moederbedrijf Ahold De Leijzen. Gelukkig merken klanten daar weinig van, zegt de woordvoerder. Alleen de online bestellingen bij De Leijzen lopen wat moeizamer. Bij zusterbedrijf Albert Heijn blijven de problemen groter. Daar zie je in veel winkels lege rekken, vooral bij de groente en fruit, net als bij het vlees en de zuivelproducten. Bij farma- en vaccinbedrijf GSK, een van de belangrijkste werkgevers in Wallonië, dreigen meer dan 2200 jobs te verdwijnen. Dat vertelde de directie op een bijzondere ondernemingsraad. Vooral mensen die werken op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, maar ook op de productie en internationale functies, verliezen een baan. Arbeiders bij de Britse farmarus GSK blijven gespaard. De directie wil met de herstructurering zich meer focussen op de meest veelbelovende geneesmiddelen en vaccins, maar ook zijn organisatie vereenvoudigen, efficiënter en competitiever. Die verlaten werken. GSK heeft sites in Waver en Rijkswansaar in Waals-Brabant en Jean Blou in Namen. Er werken 8500 mensen. Benzine tanken wordt opnieuw goedkoper. Aan de pomp betaal je vanaf morgen voor benzine 98 ruim 10 cent minder. 1 liter kost je maximum €2,20. Benzine 95 daalt met 4 cent en komt op €2,06 per liter. Ook voor diesel betaal je vanaf vandaag minder, maximum €2,43. En de kapitein van onze nationale tennisvrouwen, Wim Fisset, stopt ermee na bijna 4 jaar. Omdat hij het niet meer kan combineren met zijn taak als coach van het Canadese toptalent Victoria Mboko, momenteel 15e op de wereldranglijst. Fisset begon bij de Yellow Aces, zoals ze heten, in februari 2023. En loodste het Belgische vrouwenteam van de wereldgroep 2 in de tennis naar de finale van de Billie Jean King Cup, het prestigieuze landentoernooi. Waar de Yellow Aces dit jaar nog de kwartfinale speelden. Vanmiddag brede opklaringen bij 18, 19 graden. Vanavond is het helder tot licht bewolkt. Morgen zonnig met wat stapelwolken en tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met tegen de middagregen vanuit het westen bij opnieuw 20 graden. Tijdens het weekend een mix van wolken en opklaringen met soms een bui. Maxima rond 14 graden.
14: Dankjewel Bart, zoals ik zei. Er zijn behoorlijk lange files op de E313 Leuven-Antwerpen. 62 minuten verlies je van Massoven tot Antwerpen-Oost. Ik ben dus echt aan een debakel ontsnapt. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 48 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op die R1 Antwerpen-Nederland verlies je ook 22 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Verder nog 19 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen en op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 17 minuten van Wilrijk-Valhaar tot Antwerpen-Zuid. Verder nog op de E34 Turnhout-Ranst, dat komt er nog eens bij. 12 minuten van Oelichem tot Ranst sta je verder in de file hooguit nog zo'n 10 minuten.
12: Follet.
16: Met Michel Follet.

slapend rijk worden, daar weet ABBA alles van. Maar het is hen gegund, hè. Ze hebben ons zoveel prettige liedjes en wereldhits geschonken. Money, money, money. Opgelet, geld lenen kost ook geld. Welkom in 100% Volet met een onbetaalbare Sende Papa als technicus en veelbekend volk Stef Bos, Eric Clapton, Frank Sinatra, Shakin' Stevens en enkele bekende jarigen. Justin Hayward, Ruth McKenney en Cliff. Cliff Richard, hij doet er alles aan om er 30 jaar jonger uit te zien. Flashy dassen, glittervestjes en kleurspoelingen. Maar hij wordt onherroepelijk vandaag 86. Dat valt niet tegen te houden.

0: Cliff Richard in 1980. Little in love, nooit te veel in love. En dat verklaart wellicht waarom hij nooit huwde of een partner had. Voor zover wij weten natuurlijk. Zijn nieuwe album, want Cliff doet vlijtig verder. Hij op zijn 86 ligt op 27 november. Dat is trouwens de verjaardag van mijn moeder zaliger. Ligt op 27 november in de platenzaken. Voor zover die dan nog bestaan. Only Number Ones, precies 60 jaar oud. Deze nummer 1 heet van Crispy en St. Peters.
1: Nostalgie Plus. 100% meezinger. Yeah.

Crispian St. Peters. Geregeld hoor ik hem nog altijd afkondigen als Christian St. Peters, maar zijn achternaam is al vroom genoeg, niet overdrijven. Gisteren aandacht voor de jarige Paul Simon en voor Art Garfunkel, weliswaar afzonderlijk nu, de Nederlandse versie Greenfield & Cook.

Geef toe, je hoort daar toch een beetje Simon & Garfunkel doorheen. Hè? Greenfield en Cook, wij kennen vooral Easy Boy en nog meer Only Lies. Maar hun palmares is veel langer. Zo was dit hun tweede top 10 hit in thuisland Nederland. Don't Turn Me Loose. Onlangs bezong Bart Herman. Deze man heeft de nodige bewonderaars met recht en reden. Dit was zijn allereerste single, Stef Bos.

0: Stef Bos, is dit nu al van 1990? Jawel, Stef mag morgen niet vergeten Ingeborg een sms'je te sturen, want zij wordt 60, zelf is zij al 65. Ingeborg, hoor je morgen. Wings komt eraan.
1: Hey schatje, ben gaan shoppen, hè?
2: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
1: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
2: Ja,
1: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
1: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
1: Oh.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Tadaa, nieuwe keuken. Helemaal binnen budget.
7: Maar uw ijskast kan niet open.
6: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
7: Ja, dan kan het, ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
9: Eggo Keukens.
10: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren, bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
11: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
10: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
12: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
13: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
12: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
13: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
14: 100% Follet.

Listen to what the man said. Wings met die prachtige, verrassende outro, wat getuigt van grote musicaliteit en durf. Paul McCartney werd op deze gezegende dag uitgeroepen tot songwriter van het jaar in Londen tijdens de ASCAP Awards misschien. Het is geen trofee van de jaren 60 of 70, maar het was wel 14 oktober 2009. Om maar te zeggen dat hij actueel blijft. Gisteren discreet bij Randy Crawford te horen. Nu op het voorplan. Eric Clapton met een van zijn meest energieke singles. Halfweg jaren 80. Deze Forever Man. En toen moest hij in feite al lang niets meer bewijzen.

Eric Clapton en I'm Your Forever Man. Leg dat maar uit aan de politie. Die zullen eens flink lachen. Want Clapton speelde voor snelheidsduivel. Op 14 oktober 2004 werd hij betrapt op het rijden van 134 mijl per uur. Even moeten checken, 215 kilometer is dat omgerekend. In een dorpje Mercueil in Frankrijk. In het dorp zelf dus, hè, waar je 50 mag rijden. Het schijnt in de Bourgogne-streek te zijn. Het telt amper 610 inwoners en die werden opgeschrikt door de beroemde racepiloot. Clapton kreeg een boete van €750 en zijn Britse licentie werd ingetrokken. Hij kreeg dan even de bijnaam Eric Crashton. Je hebt niet altijd de touwtjes van je leven zelf in handen. Les marionettes.

0: Christophe, met zijn tweede nummer 1 hit in Vlaanderen in één jaar tijd op de valreep nog in 1965. Een flink contrast met zijn beroemde ballade Aline. Vandaag is het de geboortedag van een veelzijdige zangeres en muzikante uit Nederland, Margriet Eshuis. Ze overleed op een van de laatste dagen van 2002, maar enkele van haar liedjes zijn tegen de tijd bestand, zoals dit prachtnummer van Lucifer.
1: 100% Rome.

Lucifer en House for Sale. Wat blijft het mooie? Je moest van goede huizen zijn om bij de groep te worden ingelijfd. Want naast Margriet S. Huis was er de drummer Henny Huisman, die later beroemd werd als tv-maker. De wederhelft van Margriet S. Huis sinds 1984 was zelf of is ook zelf muzikant. Hij begon bij de Frank Boeien groep. Had toen zo'n echt potsierlijk lakkapsel, werkte met Rob de Nijs en Lisbeth List en had enkele prachtige solo-hits in Nederland die bij ons gek genoeg niet doorbraken, maar wel geregeld op radio te horen waren. Zoals dit prachtige White Horses in the Snow, ontdek of herontdek, maar...

0: White Horses in the Snow. Kortom, je ziet niets. Alleen maar dit. Dit is altijd mooi, hè? Naam van een heel mooi boek trouwens. Maarten Peters in 89, klasse uit Nederland. Zo dadelijk een jarige van bij ons, Ruth McKenney.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: Zeg, ik ben niet mee met onze...
7: Jullie cafetariaplan?
6: Ja.
7: We bekijken het even samen.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. 100% Follet.

0: Ruud McKenney met de hit die hem zelfs tot over de grenzen beroemd maakte. In Nederland was dit een superhit. En dat voor een jongen uit Lier, Rudy van Laar. Hij wordt vandaag 72. En hij treedt nog altijd op. Volgens ik gehoord heb, is hij niet van een podium weg te krijgen eens hij erop staat. Ouderwetse rock and roll. Het beleeft geregeld een heropflakkering in de hitparade. Dat was zo ten tijde van Ruud McKenney. Maar ook in de jaren 80 met dit boegbeeld, Shakin' Stevens.
1: 100% rock and roll.

Tot het gaatje. Shakin' Stevens in 84. Lipstick, Powder and Paint. Een van zijn minder bekende hits. Ik hou het liever naturel. Shakin' Stevens, hij komt uit een gezin van 11 kinderen en is en blijft altijd de jongste. Niet vergeten, populairste Britse zanger in de jaren 80. Hij scoorde meer hits dan Cliff Richard in dat decennium. Op 14 oktober 1969 vaardigde de politie van New Jersey een bevel uit om Frank Sinatra aan te houden.

Frank Sinatra. Met mijn favorietje van hem, geschreven door Bert Kempfert, hitleverancier van Strangers in the Night. Ik had het daarnet over Frank Sinatra, die aangehouden werd op 14 oktober 1969. Maar ik vertelde niet waarom. Hij zou duidelijke connecties hebben gehad met de maffia, maar Sinatra, hij wist nergens van. We heffen nog het glas op de derdejarige. Naast Cliff Richard en Ruth McKinney is ook Justin Hayward jarig. Scharniermoment in zijn leven. De zanger van The Moody Blues wordt 80. Hier een prachtplaat van 75 met de gitarist van die groep, John Lodge, Blue Guitar.

Justin Hayward, 80 vandaag. John Lodge overleed net geen jaar geleden op 10 oktober. Op deze prachtplaat van 75 speelde de voltallige Ten CC mee. Een vierde van 10cc sluit deze 100% volledig af. Graham Goldman in de jaren 80. Succesvol als Wax met Andrew Gold. Vergeet het niet, volgende week jouw feest van de jaren 80. En Nostalgie Plus met de top 800. Domi is er na 1 uur weer bij. Seb na 4 uur en Anna 6 uur. Prettige dag verder. Yeah.

0: Skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
5: De 80's Top 800.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Nostalgie. Een zeer goede middag. Dankjewel, Michel. Voor het afgelopen uur 100% vooruit. Tot 4 uur vanmiddag zit ik weer in je radio. Mijn naam is Domi en ik heb zometeen Frankie Valli voor je klaar liggen. Met die titelsong uit die bekende film. Your golden year. Nu is tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De vakbonden bij GSK in Wallonië noemen de aangekondigde herstructurering een sociaal bloedbad. De directie wil zo'n 1200 werknemers ontslaan, vooral dan bedienden en kaderleden. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. De vakbonden hadden wel iets van ontslagen verwacht, maar dit is ongezien, zeggen ze. GSK in ons land focuste vooral op vaccins, maar het bedrijf wil er minder op inzetten en meer op gespecialiseerde medicijnen. GSK is een van de belangrijkste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat ouders van anderstalige leerlingen verplicht Nederlands leren. Ouders moeten zo betrokken mogelijk zijn bij de opvoeding en het schooltraject van hun kind. Ze moeten dus kunnen begrijpen wat er op school gebeurt en met de leerkrachten kunnen praten, zegt Demir. In het Vlaams regeerakkoord staat al dat ouders Nederlands moeten kennen. Een expertengroep bekijkt nu hoe ze ouders op een positieve manier kunnen betrekken. Amerikaans president Trump plant een grootschalige verkenning naar olie, gas en mijnbronnen in Groenland. Dat heeft hij aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij noemde het ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wilde Groenland eigenlijk inlijven, maar hij sloot dan toch een veiligheidsakkoord met Groenland en Denemarken. En het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. Zowel de mannen als de vrouwen zijn uitgeschakeld in de ploegenachtervolging. Ze eindigden in de kwalificaties. De vrouwen pakten wel een Belgisch record, toch een opsteker. Ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En rond deze tijd is het aan Helene Hesters in de scratch. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en maxima tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af met af en toe kans op nog een bui. En het is dan een pak frisser rond 14 graden.

0: Tony Joe White, die zong het origineel, een hit in de versie van Tina Turner eind jaren 80. Dat was Steamy Windows.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met vandaag Filmtracks. Films zitten we in 1987. Zes heb ik eruit gekozen. Nu gaan we naar de finale van de film Dirty Dancing in 1987. De scène werd trouwens opgenomen zonder dat ze de muziek er al bij hadden. I've Had the Time of My Life was dus de grote finale van die succesvolle film uit 1987. Het liedje werd geschreven door Frank Previte, John DeNicola en Donald Markovitz. Voor de zang kwam Bill Medley in beeld, de diepe stem van een van de Righteous Brothers. En zijn vrouw stond op het punt te bevallen, dus die zei eerst nee. Maar uiteindelijk ging hij overstag omdat zijn duetpartner Jennifer Warnes al wat ervaring had. Een paar jaar eerder won ze al een Oscar met Up Where We Belong, samen met Joe Cocker. Het werd een triomf. De film stond op nummer 1 bij de box office en de single ook op nummer 1 en won onder andere een Oscar, een Golden Globe en een Grammy. Ja, de film, daar moet ik niet veel meer over zeggen. Met Patrick Swayze was de dansleraar Johnny en Jennifer Grey, die speelden de jonge Babe. Baby, dit is I've Had the Time of My Life. Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: San Francisco, daar moest je zijn bij de Summer of Love en de Flower Power. De Flowerpot Man, let's go to San Francisco. En zometeen een track die behandeld wordt in het nieuwe boek van Michel, 100% Follet. Neil Diamond, Song Song Blue.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
8: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
15: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
16: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

0: Michael Jackson met de openingstrack van het album Thriller, waarmee hij grote successen boekte in de jaren 80. Wanna Be Starting Something was dat.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groef gaan we naar een jarige van vandaag. Geboren in 1946. Hij viert met andere woorden vandaag zijn 80ste verjaardag. Ik heb het over de zanger van de Moody Blues, Justin Hayward, die later ook nog bekend werd door mee te werken aan Jeff Wayne's musical versie van The War of the Worlds. Maar dus vooral bekend geworden als zanger van de Moody Blues. Dan zouden we eventueel naar Nights in White Satin kunnen gaan. Maar dat is nu net een te grote hit voor dit rubriekje. Of Go Now. Nee, we gaan voor deze van de Moody Blues uit 1970. Hier is Question.

0: INXS, de band rond Michael Hutchence uit 1988. Een goede stemtip, misschien wel voor onze 80s top 800. Dat was Never Tear Us Apart.
1: Jouw feest van de 80s.
0: Met het album dat ik vandaag centraal zet uit 1987, het debuutalbum van Terence Trent D'Arby. Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Weinig debutanten kwamen zo zelfverzekerd binnen als die man. In 1987 verklaarde hij vol bravoure dat zijn eerste plaat beter was dan Sgt. Pepper van de Beatles. Arrogant vonden velen, maar hij kon het wel waarmaken. Later niet meer, want zijn debuutalbum, daar is het eigenlijk vooral mee gebleven, commercieel gezien. Het is een mix van soul, funk en pop met hits als If You Let Me Stay, Dance Little Sister, Wishing Well en de track die ik nu voor je heb klaarstaan van het album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Sign Your Name.

0: munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: I beg your pardon.
13: Samen aan tafel.
12: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.

0: Veel tekst moest je er niet voor kennen om hem mee te zingen. Dat was Michael Zeker en zijn band. En Let's All Chant.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met weer een filmtrack. Een plaats die je misschien wel zou kunnen zetten in onze lijst. De 80's Top 800 vanaf aanstaande maandag. Gooi je hem hier en je stemmen zijn nog altijd welkom via onze website nostalgie.plus. In 1987 kwam er een film over het korte leven van Richie Valens en de Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos uit Los Angeles mocht de muziek van Valens opnieuw opnemen. Hun versie van La Bamba ging in Amerika en Engeland naar nummer 1, iets wat een Spaanstalig nummer nog nooit geluk was. In de film speelt Lou Diamond Phillips Richie Valens met Isai Morales als zijn wilde broer Bob. Meedansen, meezingen met die originele hit uit 1958 van de toen 17-jarige Richie Valens, opnieuw opgenomen in 1987 door Los Lobos.

0: koelkast vervangt.
1: Sterretje, bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Scanmania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
8: Maar ik zei vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
7: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De U10 SK Stormvogels groepschat.
14: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
15: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
14: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
13: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heist-Woudenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
3: De 80's Top 800.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
4: Zometeen de 2 Henken, Henk Temmink en Henk Westbroek. Het goede doel met vriendschap komt eraan. Your golden years. Maar eerst de 3 Degrees en Dirty Old Man. Nostalgie plus. En die hebben klaarstaan na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij 3 broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent stierf. De man van 41 kreeg een kogel in zijn hoofd toen hij een auto wilde onderscheppen na een carjacking. Volgens HLN sloegen 2 verdachten na de moord op de vlucht. Een politiewagen zette daarop de achtervolging in. De verdachten beweren dat ze dachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat ze op de agent schoten. Er zijn hoe dan ook nog veel vragen die allemaal worden onderzocht. De leerkracht die ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep tegen haar ontslag. Dat zegt haar advocaat. De vrouw was 2 jaar vastbenoemd in een provinciale school in Oost-Vlaanderen en droeg altijd haar hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar zijn religieuze tekens verboden op de provinciale scholen in Oost-Vlaanderen. Volgens de advocaat van de lerares heeft ze geen tuchtfeit begaan. Hij vindt het ontslag als maatregel dan ook onrechtvaardig. En in het wielrennen heeft Sandrine Tas de eerste rit gewonnen in Eneco Tour. Ze klopte de Nederlandse Charlotte Kohl in de sprint. Tas pakt zo ook de leiderstrui en ze neemt die over van de Nederlandse Lieke Nooyen. Die won gisteren de proloog. Het is het eerste wielerseizoen voor Tas en daarvoor schaatste ze. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en maxima tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af met af en toe kans op nog een bui. En een pak frisser dan rond 14 graden.

0: jouw feest van de 80's.
1: Met het goede doel. Een van mijn favoriete bands uit Nederland in de jaren 80. En Vriendschap. Filmtracks vandaag 1987. In dat jaar was Madonna de grootste popster ter wereld. En ze maakte ook films. Voor de komedie Who's That Girl schreef ze samen met haar vaste partner Patrick Leonard het titelnummer. Een vrolijk dansbaar popliedje met een Latijns randje en een refrein waarin ze ineens in het Spaans overgaat. Het werd een echte voltreffer. De film zelf deed het een stuk minder goed, maar dat maakte voor het liedje niet veel uit. Haar wereldtournee van dat jaar kreeg er zelfs de naam van. In de film speelt Madonna Nikki Fenn, een brutale jonge vrouw die onterecht in de gevangenis belandt en nu haar naam wil zuiveren. Een advocaat, gespeeld door Griffin Dunne, moet haar in de gaten houden en dat loopt natuurlijk al snel uit de hand, mede door een puma die ze onderweg meesleuren. Madonna, met die film uit 1987, waar vooral de muziek beter van was dan de film. Hier is Who's That Girl?

0: met Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising hier bij Nostalgie Plus. Het beste uit de 60s, 70s en 80s met straks Kate Bush. En als je even wacht, heb ik First Choice voor je met Dr. Love.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
6: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Running up a dead hill. Zeker en vast gaan we hem tegenkomen volgende week in onze 80's Top 800. En als je erop nog wil gaan stemmen, kan dat via onze website nostalgie.plus. Dat was Kate Bush. Vandaag 68 jaar geworden en een artiest die niet meer zo heel erg vaak gedraaid wordt. Dat is omdat zijn muziek een klein beetje donker is, denk ik. Want een van zijn hits heette I Scared Myself. En viert vandaag op deze 14e oktober zijn 68ste verjaardag. Ik heb het over Thomas Dolby en deze vergeten groef uit de 80's. She blinded me with science.

0: Supertramp en die lekkere uit 1975 nog een keer. En Dreamer en daarvoor de jarige Thomas Dolby. 68 wordt hij vandaag. She blinded me with science.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met nu een tweede track uit het album dat ik deze namiddag centraal zet hier bij Nostalgie Plus. En dat is Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Het debuutalbum van de man in 1987. Het levensverhaal van Terence is net zo opvallend als het succes dat hij had met zijn debuutalbum. De New Yorker was amateurbokser en soldaat in het Amerikaanse leger dat hem naar Duitsland stuurde. Daar bleef hij hangen en begon hij te zingen. Tegenwoordig heeft hij een andere naam, woont hij in Italië. En hij leverde dus in 1987 een van de beste debuutalbums uit de jaren 80 af. Met daarop hits als Dance Little Sister, Wishing Well en het nummer dat ik vorig uur al draaide, Sign Your Name. En dit was de eerste single, If You Let Me Stay.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie+.
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Toppromo gespot, pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
8: Top, genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
11: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
16: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
17: Nostalgie Plus.

0: De OJ's, The Sound of Philadelphia en de Backstabbers, daarvoor Bruce Springsteen, die binnenkort opnieuw opa wordt. Zijn dochter Jessica is zwanger van de half Belgische vriend van haar. Dancing in the Dark was de plaat die ik daarnet op je losliet.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met nu opnieuw een track uit een film uit 1987. En wie een liedje van Simon & Garfunkel covert, moet goed beslagen ten ijs komen. De Bengals deden het, en hoe? Het origineel uit 1966 is een onrustig nummer over de tijd die voorbij vliegt, met een opgejaagde akoestische gitaar. En de Bengals maakten er 20 jaar later een felle gitaarrocker van. De Bengals speelden het trouwens al voor het eerst live in 1987 en het werd opgenomen voor de soundtrack van de film Less Than Zero. Die film is een stuk somberder dan het liedje. Naar de roman van Bret Easton Ellis volgen we een student, gespeeld door Andrew McCarthy, die met kerst terugkeert naar Los Angeles en ziet hoe zijn beste vriend wegglijdt in drugs en schulden. Die rol is overigens voor een zeer jonge Robert Downey Jr. De Bengals uit die film Less Than Zero, 1987 in de bioscoop. Hier is Hazy Shade of

fire. The Man in Black, Johnny Cash en The Ring of Fire na de Bengals en een cover van dat Simon & Garfunkel nummer A Hazy Shade of Winter uit de film Less Than Zero. En nu Barry Manilow. En daarmee zoeken we de gevoelige kant op deze woensdagnamiddag. Hier is Mandy.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Tijd om het binnen gezellig te maken.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
8: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
2: De 80's top 800.
8: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
9: Nostalgie. Straks weer een track uit het debuutalbum van Terence Trent D'Arby. De Beatles staan onder andere klaar en zometeen Santa Esmeralda. Your golden years. Don't let me be misunderstood. Nostalgie. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het wereldwijde dieselaanbod blijft krap. Nog zeker tot eind volgend jaar, dat waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Ook andere brandstoffen staan onder druk door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische oliefabrieken. Daardoor betaal je mogelijk nog lang een extreem hoge prijs aan de pomp als je met een dieselwagen rijdt. Het Energieagentschap roept de landen daarom op om extra diesel uit hun voorraden vrij te geven. YouTuber Nathan van der Gunst of Acid moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer beslist. Acid maakte vorig jaar de naam bekend van een gynaecologiestudent die schuldig was aan verkrachting, maar geen straf kreeg. Acid moest die video offline halen omdat de student duizenden haatberichten kreeg. In 2024 kreeg Acid al eens 3 maanden cel met uitstel voor een filmpje over de zaak Sandadia. En in alle Duitse treinstations mag je vanaf morgen geen alcohol meer drinken. Dat heeft de spoorwegmaatschappij aangekondigd. In een 40-tal grote stations geldt er al langer zo'n alcoholverbod. Dat leidde tot propere stations, minder conflicten en een algemeen veiliger gevoel voor reizigers en werknemers, zegt de Deutsche Bahn. Uit een rondvraag blijkt ook dat 8 op de 10 mensen zo'n verbod steunt. Je mag wel nog ongeopende flessen drank bij hebben in je koffer of tas. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en maxima tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af met af en toe kans op een bui en een pak frisser dan rond 14 graden.

0: jouw feest van de 80's.
1: The Waterboys, The Hole of the Moon. En daarmee bevonden we ons in 1985, midden in de jaren 80. Dus volgende week is het hier 80's Top 800. Bij Nostalgie Plus kan je je 80's hartje volledig ophalen. En om je wat steminspiratie te geven, draai ik iedere dag filmtracks, 6 in totaal. En vandaag zitten we in het jaar 1987 met de film Heartburn, gebaseerd op een roman van Nora Ephron over haar eigen stukgelopen huwelijk met journalist Carl Bernstein, die we kennen van het Watergate-schandaal. Meryl Streep speelt een kookboekenschrijfster die ontdekt dat haar man, gespeeld door Jack Nicholson, haar bedriegt terwijl ze zwanger is. Carly Simon schreef de titelsong van het film Coming Around Again. Ze schreef het nummer zelf op verzoek van de regisseur van de film, Mike Nichols. En ze verzorgde overigens ook de rest van de filmmuziek. De single werd een hit in Amerika en Engeland. En het gelijknamige album betekende haar grote comeback. 2 jaar later werkte ze opnieuw met Nichols en won ze een Oscar voor Let the River Run uit Working Girl. En die ga ik aanstaande vrijdag draaien hier. Maar nu is het tijd voor die track uit 1987. Carly Simon, Coming Around

0: The Fab Four, The Beatles, bij Nostalgie Plus. And We Can Work It Out. Straks Diana Ross, Why Do Fools Fall In Love? En de disco van Billy Ocean. Daar moet je even op wachten. Are you ready?
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja!
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
4: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
8: Nee, geen maar.
6: Alsof.
8: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de Oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
3: Evengem, als u wilt, ge de

0: Diana Ross met een van de covers die ze opnam in 1981, origineel van Frankie Lyman. Why do fools fall in love?
1: Vergeet de groeven.
0: Een echte legende is vandaag jarig. Zijn naam is Cliff Richards. Die is in 1940 geboren. En die viert vandaag zijn 86e verjaardag. En als je uit het repertoire van Cliff Richards een nummer moet kiezen, is dat natuurlijk heel erg moeilijk, want er zijn heel veel grote hits. Maar een liedje dat niet zo heel erg veel gedraaid wordt, is een nummer dat gecoverd werd door Cliff Richard. Het origineel was van Jermaine Jackson. En in 1981 een hitje voor Cliff Richard. Hier is Daddy's Home.

0: Robert Palmer, altijd een grote fan geweest. En veel te vroeg gestorven. Every Kind of People na een jarige Cliff Richard vandaag. En Daddy's Home.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Met nu voor de laatste keer een track uit het debuutalbum van Terence Trent D'Arby, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby uit 1987. En het laatste nummer dat ik ga laten horen is een nummer met een flinke knipoog naar de grote idolen van Terence Trent D'Arby, James Brown en Prince. Hij schreef het samen met Sean Oliver en Frankie Collins, het nummer Wishing Well, het nummer waarmee hij ook de Amerikaanse hitparade veroverde. Terence Trent D'Arby.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja, het kan anders.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

0: In het vorige uur draaide ik al Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En dit was van de hand van Bruce Springsteen. Fire, een grote hit in 1979 voor de Pointer Sisters.
1: Jouw feest
2: van de 80's.
0: Nu gaan we terug naar een van de meest succesvolle films uit 1987. Good Morning Vietnam, waarin Robin Williams de rol speelt van de legerradio DJ in Saigon. En die met zijn grappen en grollen de soldaten moed geeft tot ergernis van zijn overste. Het liedje dat in die film gedraaid werd en een tweede leven kreeg, kwam oorspronkelijk uit 1967 en was van Louis Armstrong. Amerika werd in die tijd verscheurd door rassenonrust en de oorlog in Vietnam en ze wilden daar iets hoopvols tegenover zetten. De schrijvers van het nummer, Bob Thiel en George David Weiss. De baas van de platenmaatschappij vond niks en deed er in Amerika nauwelijks iets mee. In Engeland stond het liedje in 1968 wel op nummer 1 en dus in 1987 alsnog een hit in Amerika met dank aan de Vietnamfilm Good Morning Vietnam met Robin Williams. Hier is Louis Armstrong.

En met Louis Armstrong bevonden we ons in 1987 bij de film Good Morning Vietnam en ook in 1967, waar de film zich natuurlijk afspeelt. En morgen filmtracks uit 1988 hier bij Nostalgie Plus. Veel plezier met Seb zometeen. Hier is Lerita Mitsuko nog met Marcia Baila.

0: Slimme stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Kop
0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
10: De 80's top 800.
9: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
11: Nostalgie. Ik heb toevallig een van mijn 80's favorieten klaarstaan en dat is de band Toto. Dit keer met Stop Loving You na Amanda Lear. Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kaljon.
12: Goedenamiddag. Zo'n 80 jongeren zitten op dit moment langer dan voorzien in gesloten instellingen in Vlaanderen. Terwijl ze daar eigenlijk niet meer moeten zitten. Dat heeft Vlaams justitieminister Joël Demir gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om jongeren die hun straf hebben uitgezeten en zouden moeten doorstromen naar de jeugdhulp. Maar daar is geen plaats. Volgens Demir raken daardoor ook de gesloten instellingen vol. Waardoor er geen plaats meer is voor jongeren die net criminele feiten hebben gepleegd. Bijna 8 op de 10 kinderdagverblijven in Vlaanderen zijn nu al in orde met de nieuwe, strengere regels. Vanaf volgend jaar mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij enkel baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. De Vlaamse regering voorziet extra middelen om de laatste kinderdagverblijven te ondersteunen bij een overstap naar de nieuwe regels. Bevoegd minister Gené wil ook 10.000 extra plaatsen voor kinderen creëren. En de jongen van 14 die maandag in een middelbare school in Aubagne in Frankrijk met een jachtgeweer schoot, deed dat naar eigen zeggen uit wraak. Omdat hij werd gepest door leerkrachten en klasgenoten. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Bij de schietpartij raakten de schooldirecteur en een lerares gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De jongen heeft de feiten bekend, maar hij zegt dat hij niet de intentie had om te doden. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en maxima tot 19 graden. Morgen blijft het overal zonnig bij 20 graden. Vrijdag is het eerst nog vrij zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe met regen en 18 graden. In het weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af, met af en toe nog kans op een bui. En een pak frisser dan rond 14 graden.
11: Ja, dat zal aanpassen worden, denk ik. Dankjewel, Fruik. De weg op voor de files, die waarin je een kwartier aanschuift of langer. Op D34 naar Antwerpen vlieg je een 30 minuten van Melstede tot Sint-Anna Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. En nog eens 25 van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring komen er 20 minuten bij tussen Diegem en Machelen. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar dicht. Verder op die buitenring een kwartier van Sint-Anna Stevense Woluwe tot Diegem. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een kwartier tussen Stabroek en Leugenberg.
13: Good Vibrations
14: met Sebastian de Krop.

0: denk dat Afrika een grote kanshebber is voor de eerste plaats in de 80's top 800. Maar vergeet zeker ook niet al die andere goede classics van Toto, zoals dit Stop Loving You. Goedemiddag, het is 4:11. Het is een leuke woensdagnamiddag, want de zon is van de partij en de goede muziek van Nostalgie Plus. En dat is de perfecte combinatie. Nieuwe Good Vibrations staat klaar met ook vandaag bezoek van collega Michel Follet. De aanleiding is zijn nieuw boek, 100% Follet. Iedere dag praten we over een van de songs uit dat boek. En ik mag ook een exemplaar van 100% Follet weggeven. Er is nog maar eens een nieuwe documentaire over Michael Jackson in de maak. Daar vertel ik je straks alles over. In jouw feest van de 80's gaat het vandaag over hobby's. Wat waren jouw hobby's in de 80's? En hoe zag een woensdagnamiddag er bij jou uit? En die 80's is ook in de muziek nadrukkelijk aanwezig. Met dit uur bijvoorbeeld de familie Nolan, de Nolans. En een 80's dansplaats van Sharon Brown, I Specialize in Love, over een paar minuten al. Eerste zanger die ons ontvallen is aan het begin van die 80's in een tragisch verkeersongeval. En dat is Louis Neves, Jennifer Jennings.
1: Long

0: Een uitloper van de disco, want die was er ook nog in het begin van de 80s. I Specialize in Love van Sharon Brown. Het is een mooie nazomerdag. En voor zij die er niet genoeg van kunnen krijgen, ook de komende dagen zijn veelbelovend. Met morgen wellicht zelfs 21 graden. Voor John Travolta en Olivia Newton-John mag het nog een beetje meer zijn. Zij denken met veel plezier terug aan de Summer Nights.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wit-wit?
3: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Romomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
12: Hoera, ze zijn er weer.
13: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
12: Met heerlijke abdijka's en ham voor maar €12. Lunch Garden.
14: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot. Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
16: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
17: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert De Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
18: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
19: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
20: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
19: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
20: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
19: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
20: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
21: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

blijft dat toch een goede film, hè? Grease, John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Het is woensdagnamiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat veel tieners slecht slapen en doodmoe in de klas zitten.

Een van de leukste tekenfilmfiguurtjes is jarig. Ik heb het over Winnie de Pooh. Die wordt vandaag 100. Het beertje, altijd met het hart op de juiste plaats, maar niet echt van de slimste, mag zich wel een groot verdiener noemen. Want hij verdiende in zijn carrière meer dan 80 miljard euro en bracht zo meer geld in het laadje dan Harry Potter, Barbie of Super Mario. Of hoe een verhaaltje dat een vader voor het slapen gaan vertelde aan zijn zoon uitgroeide tot een icoon in de zoete geschiedenis van de tekenfilmfiguurtjes. En een Amerikaanse streamingdienst en sportzender ESPN werken aan een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Concreet focust de docu op het optreden van Michael Jackson tijdens de rust van de Super Bowl in 1993. Dat is een iconisch optreden van de King of Pop en eentje die veel betekend heeft in zijn carrière. En tegelijk ook wel een van de laatste hoogtepunten, want later in de 90's zou het toch geleidelijk aan wat minder gaan. De documentaire volgt de omstreden zanger tijdens de voorbereidingen op zijn optreden en bevat ook nooit eerder vertoonde beelden van Michael Jackson en zijn team. Naar schijnt zou hij in februari volgend jaar, over een paar maanden dus al, de documentaire in de zalen moeten komen. Michael Jackson, die ik nu ook voor je heb met een van zijn 80's klassiekers, en dat is dit nummer, Beat It.

Michael Jackson bij Nostalgie Plus. Dit is Beat It, straks populaire zusjes uit de 80's. En dat zijn de Nolans, ze waren met zes. En je kent ze onder andere van Attention to Me, Na de Nek, My Sharona. En de files, waar schuif je 20 minuten aan of langer? Wel, dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Daar komt een half uur bij tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Want door een ongeval is de linkerrijstrook daar nog steeds versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op D34 naar Antwerpen verlies je ook 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever.

0: De Nolans werden ontdekt door Cliff Richard, die vandaag toevallig jarig is. Hij gaf ze als eerste de kans om op tv op te treden in zijn eigen tv-show Attention to Me van de Nolans. Straks Van Morrison met Them en ook America, a Horse with No Name.
1: De openingszin.
0: Eerst gaan we quizzen voor filmtickets. Altijd leuk natuurlijk om op een vrij moment even de cinema op te zoeken voor een leuke film. Dit najaar komen er alweer een paar goede blockbusters in de zalen. Dus het is altijd handig om een stapeltje filmtickets achter de hand te hebben. En die kan je hier winnen. 4 in totaal als je meespeelt met deze quiz. En als je de openingszin van de volgende 80's song herkent. Luister goed. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Welke 80s classic begint met deze zin? We zitten dus in de 80s, naar aanleiding van die 80s top 800. En het is een nummer dat zonder twijfel hoog zal eindigen in de lijst. Het is een heel bekend 80s nummer dus. Maar herken je het ook? De opgave vandaag, well, I guess it would be nice if I could touch your body. Het antwoord mag je nu sturen en dat doe je heel eenvoudig via WhatsApp. 0477 900 800, dat is ons WhatsApp-nummer. En ik heb van jou nodig de naam van de artiest en ook de titel van het nummer dat begint met deze openingszin. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Je mag je antwoord nu sturen.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van nostalgie.plus.
6: It's a sunweb holiday.
7: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Zaterdagnacht in de gezinschat.
9: Papa, kom jij mij halen van de 5?
10: Oké.
9: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
10: Oké.
9: Okay. En Emma?
10: Oké. Okay.
9: En aan Simon?
10: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
8: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
10: Voor mijn step.
8: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imoscoopman!
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Wij zijn tevreden over uw werk.
20: Maar?
19: Nee, geen maar.
20: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
21: Het beste uit de 60s,
22: 70s
21: en 80s.

De inspiratie kwam van een schilderij van Salvador Dalí dat in de opnamestudio hing, A Horse With No Name van America. Er zijn heel wat mooie covers gemaakt in de 80's. Als je nog moet stemmen via nostalgie.plus voor de 80's top 800. Misschien moet je voor een top 3 met alleen maar covers gaan. Het lijkt me wel origineel en dan past deze misschien wel in jouw lijstje. Origineel van de Spinners, maar David Grant en Jackie Graham voegden er een poplaagje aan toe. Een funky baslijn en synthesizers natuurlijk. Could it be I'm falling in love?

0: Them met Gloria.
1: De openingszin.
0: Met als kandidaat vandaag Dirkje uit Evergem. Dirkje, goedemiddag. Dag Dirkje, klinkt opeens heel ver weg, maar dat is geen erg. Hoe goed is jouw dag al geweest als je een cijfer op 10 zou moeten geven, Dirk?
2: Nu 9 op 10. Hè.
0: 9? Maar dat is veelbelovend. Hè. Hoe komt het?
2: Ah, ja, hoe komt het eigenlijk? Nu voor de eerste keer win op de nostalgie, de
0: tickets. Oké, laat het ons hopen, laat het ons hopen. Dan moet je natuurlijk een juiste antwoord geven op de opgave van vandaag, namelijk deze openingszin. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Van welke 80s classic is dat het begin, Dirk?
2: Dat is van George Michael,
0: Feest. Ja. Klopt, inderdaad. Die 4 filmtickets, die zijn voor jou. Ben je fan van George Michael?
2: Ja. Van in het begin dat er nog mee warm was. Dus heel fan van,
0: ja. Dit is eentje uit 87, dus de tweede helft 80's. Hoe was jouw leven toen? Wat deed je toen in de 80's?
2: In 87 ben ik het leger gegaan, mijn legerdienst voor een jaar in 88. En dat was een mooie periode.
0: Ja, ze zeggen dat altijd, hè? Dat je daar ook vrienden maakt voor het leven in het leger, het legerdienst. Was dat in jouw geval ook zo?
2: Ja, niet echt.
0: Maar wel goede herinneringen, begrijp ik.
2: Goede herinneringen, ja.
0: Okay. Fijn, ook aan de muziek natuurlijk. En dat is George Michael eentje van. Kijk, fijn. We gaan ernaar luisteren, naar Fate. En kijk, de filmtickets komen jouw kant uit. Goed?
2: Oké, dankjewel.
0: Dirk, dankjewel.
2: Ja, daar.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: Liantis.
5: Zeg, wat doe ik met...
7: Langdurig zieke medewerkers?
5: Ja.
7: Heb je nu even tijd?
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
10: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Tijd om het binnen gezellig te maken.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: CCR.
15: Staat erin.
14: ABBA.
15: Uiteraard.
14: Culture Club.
15: Zeker weten.
14: Shirley Bassey.
15: Elton John. Ze staan allemaal in het boek.
14: 100% Follet.
15: Unieke verhalen bij favoriete liedjes en artiesten, bekende en vergeten parels.
14: 100% Follet, het boek. Met handige QR-codes. Nu verkrijgbaar in elke boekhandel.
0: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
14: De 80's Top 800.
0: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
16: Nostalgie. Ik heb er één waarvoor ik de radio altijd een beetje luider zet. En dat is handig, want dan horen de buren mij niet meezingen. Claude François, Alexandrie, Alexandra. Het is 5 uur en vrouwke Caillon heeft nieuws.
17: Goedemiddag. Op het Assise proces over de dood van kleuter Dien heeft Dave de Kok zijn excuses aangeboden aan de vader van Miguel. Dat is de peuter die in 2008 overleed, ook nadat hij zwaar was mishandeld door Dave de Kok. Die zegt nu dat het hem oprecht spijt. De vader van Miguel reageerde woedend, want volgens hem manipuleert de Kok iedereen en gebruikt hij hetzelfde excuus bij de 2 kleuters, namelijk dat ze van de trap waren gevallen. De Kok kreeg 10 jaar cel voor de dood van Miguel. Nu riskeert hij 30 jaar cel. De vakbonden bij farmareus GSK in Wallonië hebben samengezeten met premier De Wever. En ze praten rond deze tijd ook met de directie van het bedrijf zelf. GSK kondigde vanmorgen aan dat het zo'n 1200 van de 8500 werknemers wil ontslaan. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. De farmasector krijgt grote klappen door concurrentie uit China en de VS. De Wever zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. Sport met wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de eerste rit in de Eneco Tour gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen. En ook een Belg, Gerben Thijssen, werd derde. Voor Merlier is het al zijn 13e seizoenszege. Bij de vrouwen won eerder ook onze landgenote Sandrien Tas de eerste rit. En zij pakte ook de leiderstrui. En in de tennis is onze landgenoot Zizou Bergs uitgeschakeld op het toernooi van Shanghai in China. Hij verloor in de 8e finales van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. Zizou Bergs zorgde maandag nog voor een megastunt. Hij won toen van de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zacht en maxima tot 21 graden. Ook vrijdag start nog zonnig, maar vanaf de namiddag krijgen we meer wolken met buien en 19 graden. In het weekend afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui. Het is ook een pak frisser rond 14 graden.
16: Ik heb de files met een verliestijd van een kwartier of meer. Op de E40 naar Brussel schuif je een half uur aan tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd en de linker rijstrook is er versperd. Brusselse buitenring, 25 minuten extra van Wezenbeek op en tot Diegem. Ook daar is een ongeval gebeurd en is de linker rijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 tenslotte naar Antwerpen een kwartier extra van Melselen tot Sint-Anna Linkeroever.
6: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

0: Clo-Clo, Ben Nostalgie Plus, Claude François dus, en Alexandrie, Alexandra, Sonia Cher zijn klaar met I Got You Babe.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Maar eerst naar de 80's en daar is een goede reden voor, want maandag start de 80's top 800 hier bij Nostalgie Plus. Als je nog niet gestemd hebt, doe dat zeker en ga naar onze website nostalgie.plus en laat ons weten wat je drie favorieten zijn. Wie wil jij heel hoog zien eindigen in die 80's top 800? Reageer en stem dus via de website. Intussen deze week nog volop zin doen krijgen in de 80's en dat doen we door verhalen en herinneringen op te halen natuurlijk ook. Ik werk iedere dag rond een thema. En vandaag is dat hobby's. Waar hield jij je mee bezig in de jaren 80? Op een woensdagmiddag als vandaag bijvoorbeeld. Wat waren je hobby's dus in de 80's? Was dat muziek? Muziek luisteren op je kamertje of misschien zelf muziek spelen? Was je een gamer, zoals de eerste arcade games en Pac-Man bijvoorbeeld? Of kon jij je uren buiten bezighouden met je vrienden en vriendinnen uit de straat? Wat waren jouw hobby's in de 80's? Laat het weten en reageer via WhatsApp in een bericht op 0477 900 800. Heel wat muziek uit de 80's hoor je hier natuurlijk ook de hele dag en ook de komende dagen nog. Kwestie van jou een beetje stemadvies te geven. En een band waar je niet naast kan is ongetwijfeld Queen, want die zijn heel belangrijk geweest ook in de 80's. Denk maar al heel vlug en heel spontaan natuurlijk aan Live Aid, het concert voor het goede doel in 1986. Een concert waarmee geld ingezameld werd voor de hongersnood in Ethiopië. Freddie Mercury stond daar op het podium met Queen. Het zou een iconisch concert worden. 21 minuten, dacht ik. En ja, misschien wel het beste concert ooit van de band. Ze speelden er maar een paar nummers. En dit is een van de songs die toen aan bod kwam. Radio Gaga van Queen.

0: Toen alles nog goed ging tussen die twee, Sony en Cher, I Got You Babe. Straks een idool, wiens poster in de 80's in heel wat tienerkamers hing. Marty Pello van Wet Wet Wet. Zijn glimlach en zijn romantische liedjes zullen wel geholpen hebben aan zijn populariteit. Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery en Al Stewart komt er ook aan. En verder wil ik van jou dus weten wat je hobby's waren in de jaren 80. Nadine Uitstekende zegt, ik was gek op rolschaatsen. Ieder vrij moment trokken we met de hele straat naar het park met de felgekleurde schaatsen en een Walkman in de zak. We maakten slalommetjes en hielden elkaars hand vast. Het was het moment dat de eerste koppeltjes ook ontstonden. En Geert zegt, mijn hobby was en is muziek. We hadden thuis niet zoveel mogelijkheden, dus een platenspeler of de nieuwe singeltjes gaan kopen zat er niet in. Maar ik had wel een radio met cassettespeler. Ik zat vaak bij de radio met mijn vinger boven de rekknop, wachtend tot mijn favoriet nummer begon. Wat was jouw hobby in de 80's? Waar hield jij je mee bezig? Je mag het ook laten weten via WhatsApp 047 900 800.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
4: Maar uw ijskast kan niet open.
3: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
4: Ja, dan kan het, ja.
1: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
5: Your golden years.

0: Als je vannacht je bed in kruipt, klinkt dit nog in je hoofd, denk ik hoor. Sweet Little Mystery van Wet, Wet, Wet.
1: Jouw feest van de 80's.
0: Wat was je hobby in de 80's? Die vraag stel ik vandaag. Sophia uit Brakel reageert en zegt: mijn hobby's toen, Seb, wel volleyballen, volleyballen en volleyballen. Maar ook een beetje muziek beluisteren op een kamertje met mijn koptelefoon. En met de vriendinnen op de fiets ergens de velden afspreken met onze Walkman toen. Dennis reageert ook: de 80's stonden grotendeels in het teken van de muziek. Ik stelde destijds al mijn eigen hitlijstjes samen en nam die dan ook al presenterend op cassette op. Het was een beetje een voorbereiding voor de lokale radio's waar ik later ben terechtgekomen. Frits Spits, Guus de Koster en de DJ's van Radio Veronica waren mijn radiohelden. En er was ook nog tijd voor gezelschapsspellen, Rubik's Cube, Mastermind, Vier op een Rij, Stratego, dat soort zaken. Johan uit Sint-Niklaas zegt: ik was een fervent verzamelaar van de memorabilia van radio en televisie. Patrick was ook een verzamelaar, postzegels, muntjes, stickers en vooral speelgoedauto's. In een schoenendoos bewaarde ik mijn mooiste exemplaren netjes op een rij. Als ik een dubbel had, werd er geruild met een vriend. Lieve uit Haarzonk zegt: wij deden aan aerobics in de parochiezaal. Strakke pakjes, hoofdbanden, beenwarmers en Jane Fonda op de videorecorder. Dat was onze woensdagavond. Achteraf gingen we nog samen een drankje drinken en dan werd er vooral gelachen over de pasjes en de outfits. En Rudy, zijn hobby was skateboarden. We oefenden op het parkeerterrein van de supermarkt, want er was niet echt een locatie in de buurt. Ik heb er heel wat kapotte broeken aan overgehouden. Een gebroken pols, maar vooral veel goede herinneringen. En dat zijn de 80's duidelijk voor veel luisteraars. Bijna 5:30 nu met Al Stewart, Year of the Cat.

Mooi met die saxofoon ook, hè. Year of the Cat van L. Stewart. Vanaf maandag bouwen we een 80s feestje hier met de 80s top 800. En wat betreft een feestje bouwen, al een klein voorsmaakje zometeen met Cool and the Gang. Eerste files die waarin je 20 minuten verliest of meer. En de langste file vind je op D40 naar Brussel. Daar schuif je 40 minuten aan tussen Gent en Wetteren. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de linker rijstrook is versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 vanuit Antwerpen ook een half uur van Herentals-Oost tot Geel-Oost. Daar is de weg net vrijgemaakt. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Daar is ook een ongeval gebeurd. En op de E34 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Melcele tot in Sint-Anna-Linkeroever.

0: Cool and the Gang Celebration. Ik heb straks het perfecte nummer voor als je nog in de wagen zit na een drukke dag. Alle frustraties weg en meetokkelen op je stuur of op het dashboard van je wagen met Meat Love. Tears for Fears, ook Sowing the Seeds of Love. En collega Michel Follet komt langs. Hij heeft een nieuw boek uit. Dat is een samenwerking met Nostalgie Plus en het heet dan ook 100% Follet, naar de titel van zijn radioprogramma hier op de middag. Michel komt deze week iedere dag bij mij vertellen over een van de songs uit het boek. En je kan ook een exemplaar van 100% Follet winnen.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Your

0: Volgende zomer geven ze nog eens een paar optredens in Wembley. Dat moet heel bijzonder zijn, denk ik. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Nog voor 6 uur, Frankie Valli in the Four Seasons, December 1963. Ja, en daar is hij ook vandaag, collega Michel Follet. Michel, een goede middag.
1: Dag, Seb.
0: Het is een hele leuke gewoonte aan het worden. Jou hier iedere dag deze week op bezoek in Good Vibrations. Naar aanleiding van jouw nieuw boek, 100% Follet, dat uit is sinds deze week. Ik stel samen met jou iedere dag een van de nummers uit het boek.
1: Dankzij jou zijn we al aan een tweede druk. In mijn verbeelding.
0: Stel je voor. Ja, het is veel 70's in jouw boek, maar er zit ook 80's in, voor de duidelijkheid. Hè?
1: Ja, behoorlijk veel 80's nu. Ja. Omdat in het eerste boek kwamen jaren 60, 70 aan bod en begin jaren 80 hooguit. Nu heb ik ruimschoots de jaren 80 een podium gegeven. Omdat natuurlijk dan mijn radiocarrière ook begonnen is. Eerst bij lokale radio, dan bij in 83 BRT2. En allerlei andere radio's. En daar zijn natuurlijk prettige verhalen te rapen. En die zitten erin verwerkt.
0: Ja. We gaan vandaag ook de jaren 80 een podium geven. Want ik heb voor The Kane Gang gekozen met Closest Thing to Heaven. Mm-hmm. En daar hoort een roadtrip verhaal bij.
1: Ja, in Wales. Maar vraag mij nu niet meer. Ik geloof dat er zelfs een dorpje was dat Dingedong heette.
0: Ja.
1: Zoals de hit van George Harrison, Dingedong. Heel merkwaardige namen. Wales was een heel mooie streek, maar daar stonden al die naamborden in het Welsh.
0: Ja.
1: We begrepen daar niks van. En ik had een Toyota Starlet. Ik reed zelf niet, want linksrijden... Ik ben wel linkshandig, maar linksrijden...
0: Dat
1: was al een gevaar op de weg, maar linksrijden een dubbel gevaar op de weg. Ja. Dus iemand anders reed en ik zat maar aan de radio te draaien. En die plaat kwam om de haverklap voorbij. En we vonden dat een fantastisch mooi nummer. En op een of andere manier is dat toch blijven hangen, dat liedje. Ja. Het is geen grote hit geworden bij ons, in Engeland wel. En op een of andere manier is me dat altijd bijgebleven. Telkens ik de Kane Gang hoor, word ik blij.
0: Het is een ballade.
1: Ja. Mooi is trouwens het filmpje, want er is een videoclip. Dat was al het tijdperk van de videoclips. En dat speelt zich af op een kermis met typisch Engelse attracties. Mm-hmm. Ja. En de naam de Kane Gang, dat intrigeerde mij natuurlijk direct. Dat heeft iets met film te maken. Citizen Kane, de beroemde film van en met Orson Welles. Al de leden, maar met 3 dacht ik, waren fan van die film. En daarom hebben ze zichzelf de Kane Gang gedoopt.
0: Okay.
1: En ik vind het ook een heel merkwaardig gegeven. Ik dacht altijd dat de mondharmonica een heel belangrijke rol in dat instrument had. Maar dat blijkt helemaal niet.
0: Wat dan wel?
1: Het is een soort melodica. Kan je dat nog herinneren? Dat azuurblauwe instrument.
0: Ja.
1: Waar iedereen een bloedhekel aan had in het lager onderwijs.
0: De lessen muziek.
1: Ja, er kwam allemaal speeksel uit, meer dan noten. Enfin, in ieder geval, ik kon daar echt niet mee overweg.
0: Ja.
1: En het is een soort melodica, dus geen mondharmonica die in het arrangement werd verwerkt.
0: Oké, we gaan jou terug meenemen naar die roadtrip naar Wales, samen met de luisteraar voor Closest Thing to Heaven van de Kane Gang, Michel. Dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen. Nostalgie.
0: En ook vandaag kan je dus een exemplaar winnen van het boek 100% Follet van Michel. Tenminste, als je het antwoord weet op de volgende vraag. Waar speelt de videoclip van dit nummer zich af? Het is een plaats waar Michel zelf ook graag komt. Stuur het antwoord nu met WhatsApp naar ons nummer 0477 900 800.

Closer Thing to Heaven van de Kane Gang. De videoclip die is opgenomen op de kermis. Anne Uitstekende wist het en wint het boek 100% Follet. Als je ook graag een exemplaar wil, ga dan even naar de Facebook of de Instagram van Nostalgie Plus. Want ook daar kan je het boek winnen. En dat door in de comments te laten weten waarom jij het boek 100% Follet zo graag wil. Dus gewoon even reageren op het bericht daar op Facebook of Instagram. Zometeen vanaf 6 uur jouw verhaal met Anne Grutman. En dan gaat verder op het thema hobby's. Met de vraag, welke hobby uit de 80's zou je graag opnieuw beginnen? Je kan reageren via de website nostalgie.plus of WhatsApp. Anders over een paar minuten. Eerst nog Frankie Valli en The Four Seasons. December 1963.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
3: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
2: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
11: De 80's Top 800.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
12: Het zomert nog even, lees ik. Zonnekloppen als in de 80's dus, maar wel met een factor 50 erbij. Jouw verhaal, welkom.
13: Your golden years. Nostalgie.
12: Meer weer in het nieuws van 6 met Vrouwtje.
14: Goedenavond. De werknemers van farmabedrijf GSK in Wallonië hebben het werk neergelegd. Na de aankondiging dat het bedrijf meer dan 1200 jobs wil schrappen. Omdat de concurrentie vanuit China en de VS te groot is en GSK zich meer wil focussen op gespecialiseerde medicijnen. Het is de grootste ontslagronde in ons land in 1,5 jaar. Intussen hebben de vakbonden ook samengezeten met premier De Wever, die zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. Op het assiseproces rond de dood van kleuter Dien heeft Dave de Kok zijn excuses aangeboden aan de vader van Miguel. Dat is de peuter die in 2008 overleed, ook nadat hij zwaar was mishandeld door Dave de Kok. En die zegt nu dat het hem oprecht spijt. De vader van Miguel reageerde woedend, want volgens hem manipuleert de Kok iedereen en gebruikt hij hetzelfde excuus bij de 2 kleuters. Namelijk dat ze van de trap waren gevallen. De Kok kreeg 10 jaar cel voor de dood van Miguel. Nu riskeert hij 30 jaar cel. Telecombedrijf Telenet krijgt een nieuwe CEO. John Porter stopt na 13 jaar, dat heeft hij zelf aangekondigd. Telenet evolueerde de voorbije 13 jaar van Vlaams kabelbedrijf tot een telecom- en mediagroep. Het nam onder meer tv-zenders 4 en 5 over en richtte ook mee streamingsdienst Streams op. Porter is 69. De Spaanse Rocha Lorenzo volgt hem op. In wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de eerste rit in de Eneco Tour gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan Nederlander Dylan Groenewegen. En ook een Belg, Gerben Thijssen, werd derde. Voor Merlier is het al zijn 13e seizoenzege. Bij de vrouwen won eerder ook onze landgenote Sandrine Tas de eerste rit. En zij pakte ook de leiderstrui. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zacht en maxima tot 21 graden. Ook vrijdag start nog zonnig, maar vanaf de namiddag krijgen we meer wolken met buien en 19 graden. In het weekend afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui. Het is ook een pak frisser rond 14 graden.
12: Schuiven naar huis met ABBA in je oor zo dadelijk op de E40 Brugge-Brussel. 47 minuten van Sindenijs-Westrum tot Wetteren door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn het 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog een ongeval op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 24 minuten file rijden tussen Sint-Niklaas-West liever en Lokeren. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 18 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. File rijden op de E313 Lumbe-Antwerpen, 16 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Nog eens 16 minuten op de N16 Willebroek-Mechelen tussen Van Heffen tot de Oscar-Kesbeekstraat. En op de Antwerpse ring richting Nederland tenslotte ook nog eens 16 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
4: Jouw verhaal.

In die 80's was ik al in de weer met muziek, een microfoon en een cassettedek. Die hobby is een beetje uit de hand gelopen. En ik weet nog, in diezelfde 80's hadden we geen smartphone die om de haverklap om onze aandacht vroeg. Dus waar kon jij vroeger uren in opgaan? Lezen, joggen, modelbouw, skaten, mixtapes maken. Welke hobby of gewoonte van toen ben je nooit meer kwijtgeraakt? Of zou je vandaag juist terughalen? Vertel het via nostalgie.plus, deel jouw verhaal of via WhatsApp, kan nog altijd, 0477 900 800.

0: Dusty Springfield, I only wanna be with you. En meteen naar mijn geboortestad voor een eerste hobbyverhaal. Misschien zijn we elkaar daar wel ooit tegen het lijf gelopen, daar in de 80's, Anita. Hoi Ann, ik was zot van legpuzzels. 1000 stukken en dat mocht gerust moeilijk zijn. De tafel mocht dagenlang niet gebruikt, omdat mijn puzzel daarop lag. Mijn broer werd er gek van, maar met de komst van de computer ben ik er op een of andere manier gewoon mee gestopt. Ja, kon je de puzzel van het wereldwijde web gaan leggen, hè, Anita?
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.

Haar grooves heeft ze ondertussen ruimschoots bewezen, maar doe er gerust een schep bovenop. Met een stem voor jouw 80's top 800 nostalgie.plus en dan maar doorklikken. En stemmen voor een plek, een muzikale plek hier op de radio volgende week. Wat heeft een Indiër met Soul Sister en een zeeschip met USA for Africa? We onthullen na wat New Wave en de Misses van Billy Paul. Nostalgie.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
7: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Het beste uit de 60s,

0: vind het een hele mooie van The Human League. Human uit 1986. Vol in de 80's dus. En we hadden toen wel iets met de menselijkheid, hè?
1: De 80's.
2: Top 800.
0: Ja, zeer begaan met menselijk leed. Zelfs Band-Aid, Live Aid, Fairy Aid. En ook Jo heeft uit dat engagement geput voor zijn top 3 van de 80's. Goedenavond, Jo.
3: Goedenavond, Anne.
0: Ja, mag ik al iets verklappen?
3: Ja, jij mocht.
0: Ik mag. Wel, laten we maar bij de top beginnen eigenlijk. Enfin, het is eigenlijk jouw nummer 3. USA for Africa, dat was ook een van die acties die op touw werden gezet voor de droogte, hè? Voor het klimaat,
3: inderdaad,
0: hè? In
3: ja,
0: der tijd.
3: Inderdaad.
0: Want ja, we waren daar toen wel druk mee, hè? Als je kijkt van nu gaat het eigenlijk, mag ik het zeggen, ook niet bijzonder goed in de wereld. Maar
3: nee.
0: Dat soort acties.
3: Dat terugkomen,
0: ja. Ja, dat is echt, dat is typisch iets van de 80's, hè?
3: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Wat betekent het nummer voor jou en waarom moet het in onze top 800 verschijnen volgende week?
3: God, dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik was in de tijd regelmatig begeleider op cruises, kleine cruises van mietschepen van 500 mensen, naar het noorden dikwijls. En wat gebeurde daar op de laatste avond? Werd in de grote zaal waar de shows nog gingen, werden wij op het podium geroepen, waar we gewoon met een zevental begeleiders, werden op het podium geroepen om ons te bedanken.
0: Ja.
3: En voor ons stonden ook de bemanningsleden, namelijk de niet de oudere bemanningsleden, maar wel de jonge cabin stewards en de waiters. Dus
0: de knappe gasten.
3: De obers, ja. Die stonden daar met een vlaggetje. Een vlaggetje van een land, hun eigen land of een ander land.
0: Ja. Ja.
3: En dan klonk ineens de muziek van USA for Africa, namelijk We Are The World.
0: Ja.
3: En elke keer opnieuw was het afscheid nemen van mensen waar dat je 10 dagen mee op reis was, waar dat je collega's, waar dat je 10 dagen mee samen was, ook de mensen, de crew, waar dat je mee samen

0: En dat veroorzaakte altijd een emotionele ontlading daarna. Ja, dan kregen we de tranen in de ogen. Alles even. En wat ik het raarst daaraan is, dat nu nog altijd, en dat is 10 jaar geleden, laat ons zeggen, als ik dat dubbel hoor, dan krijg ik het opnieuw. Dus ik zeg, moet ik nu de zak weer bovenhalen?
1: Voor je te geëmotioneerd raakt, zullen we ook nog even de twee andere het rijtje aflopen. Ja, ja, ja. Dus je hebt Frank Boeien zie ik ook, met Kronenburg Park. Dat is ook zo'n mooie. Een trage. Ja, er zit heel veel sfeer in, hè?
0: Sfeer en ook, er zit wat melancholie in, vind ik.
1: Ja, ja. Ja, mooi gevoel ook.
0: Ja, absoluut.
1: En een heel ander gevoel vind ik dan toch in The Way to Your Heart van Soul Sister.
0: Ja, ik heb een hele goede vriend in India, die wel wat Engels spreekt. En die regelmatig ook eens naar hier op vakantie komt. En hij kan dat nummer feilloos zingen. Hij kan het naadloos zingen, The Way to Your Heart. En ik vind dat zo mooi dat hij dat doet.
1: Is het in India, was het daar ook te horen?
0: Nee. Hier niet. Hij heeft het hier geleefd, wanneer hij hier op vakantie was bij ons. Dus, heeft hij dat geleefd. En hij vindt dat zo, ook zo geweldig. En ja, nu, The Way to Your Heart is altijd het nummer van ons.
1: Ja, zo tof. Ja, haal je zak. Ik hoop dat je je zakdoek daar nog ergens hebt.
0: Ja, ik zal hem hier uit mijn zak halen.
1: Ja, want ik vind het zo'n mooi verhaal van het schip. Ik zie het ook zo voor me. Dankjewel om te kiezen, Jo. En ik duim ervoor dat minstens één van die nummers volgende week ergens mag passeren. Hè.
0: Dankjewel, Anne.
1: Jij bent bedankt.
0: En ik wens je nog een heel prettige avond.
1: Ja, dankjewel, jij ook. Groetjes, hè.
0: Dag, Anne. Tot genoeg. Dag.

Het favoriete tijdverdrijf van Mark Hamilton zal ondertussen ook wel duidelijk zijn. Comme j'ai toujours envie d'aimer. Jouw ethisch hobby's vanavond, of het nu anno 2026 is. Vooral luisteren of lezen naar classics als die van ons, bedoel ik dan. Dat luisteren 100% Follett is helemaal van jou als je van lezen en luisteren hoort. En dan heb ik het over het boek van collega Michel Follett. Vanaf deze week vind je het vers in de winkel en de hele week kun je het ook winnen dankzij Good Vibrations van Sepp tussen 4 en 6, ook morgen weer. 100% Follett, dat is een boek boordevol classics en de sappigste verhalen daarbij. Een muzikaal boek ook, want je kunt die classics beluisteren dankzij enkele handige QR-codes. Your Golden Years. Klik er gelijk eentje aan en kijk eens, zo zou dat midschip van Jo van daarnet wel kunnen heten. Proud Mary en dus 100% Follett.

0: Proud Mary, CCR, vers geplukt uit 100% Follet, het boek en mijn geboortejaar 1969. En zat er tussen je mixtapes uit de 80's ook al eens een break-up tape, dan vond je daar misschien Eric Carmen op en voor na de breuk een vrolijke Phil Collins. Je krijgt ze zo.
1: Trek je beenwarmers aan.
2: Zet de neonlichten op.
1: Haal je Walkman uit de kast.
3: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
4: We're sending you back to the future.
5: Certainly, Michael.
1: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
3: En luister vanaf maandag
1: naar de 80's top 800
3: van Nostalgie+. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
6: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
9: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

van Drama All By Myself. Als vintage je hobby is, rap je naar de kringwinkel van Bornem. Want daar doe je alles goede zaken, heb ik gelezen. Er is zo pas een vaas van Paloma Picasso, dochter van, opgedoken. Ze wordt nog geveild, dus je maakt nog kans via de website van de kringwinkel. Nu nog een paar verse bloemen, hè. Freddy die had het meer voor vintage met een motor in de 80's. Ik kon vroeger een hele zaterdag aan mijn brommer sleutelen. Een beetje als Anita met haar puzzels. Alles uit elkaar proper maken, weer monteren en dan maar hopen dat hij nog ingang wilde.

0: As tears go by, time goes by. Dat is wel zeker een knappe 70er na het nieuws van 7. En een pak verhalen van jou mag ik hopen. Hè? Jouw hobbyverhaal sturen via nostalgie.plus.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Code Yellow.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
11: Eurodreams.
12: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
13: Nog 5 dagen en we beginnen eraan.
14: De 80's top 800.
13: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
15: Nostalgie.
0: Een halve dag school, maar volle dag classics op Nostalgie Plus op woensdag. En graag jouw verhaal daarbij, recht uit de 80's.
16: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: En het jongste nieuws van nu, dat heeft Vrouwkje. Goedenavond, Vrouwkje.
17: Een goeie avond. De voorzitter van de Waalse regeringspartij Les Engagés, Ivan Verhoogstraeten, sluit niet uit dat we een nieuwe federale regering moeten kiezen. Dat heeft hij gezegd aan persagentschap Belga. Verhoogstraeten benadrukt dat hij geen voorstander is van het doemscenario, want een eventuele val van de federale regering zou heel slecht zijn voor het land. Maar hij ziet wel dat premier De Wever het moeilijk heeft om een begrotingsakkoord te vinden. Verhoogstraeten waarschuwt zijn coalitiepartners dan ook voor de zware economische gevolgen. De werknemers van farmabedrijf GSK in Wallonië hebben het werk neergelegd na de aankondiging dat het bedrijf meer dan 1200 jobs wil schrappen. Omdat de concurrentie vanuit China en de VS te groot is en GSK zich meer wil focussen op gespecialiseerde medicijnen. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. Intussen hebben de vakbonden ook samengezeten met premier De Wever en die zegt dat de regering mee naar oplossingen helpt zoeken. In de straat van Hormuz is een containerschip gezonken. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is het schip tegen een zeemijn gevaren. En daarna brak er brand uit. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Volgens Iran had het schip geen toegang tot de zeestraat. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten varen er amper schepen door de zeestraat. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en erg zachte maxima tot 21 graden. Ook vrijdag start nog zonnig, maar vanaf de namiddag krijgen we meer wolken met buien en 19 graden. In het weekend afwisselend opklaringen en wolken met af en toe nog een bui rond 14 graden.
13: Jouw verhaal met Anne Grutman.

Niet zo easy, zo makkelijk leek het in de 80's. In de 80's liever, en plots waren we allemaal aan het joggen, hè. Daar hoorde zelfs een soort van lijflied bij. En jawel, dat was Belgisch. De Veterans uit Gent met die stokoude jogger in de clip. Geflankeerd door drie bevallige dames, waaronder kotmadam Katrien de Vos. Met een Walkman op je oren voor de muziek erbij, want geen smartphone die om de haverklap bliepte. Waar kon jij je vroeger in verliezen? Als het niet joggen of sporten was, modelbouw, skaten, mixtapes fabriceren, welke hobby of gewoonte van toen ben je nooit meer kwijtgeraakt? Of zou je vandaag graag weer oppikken? Vertel het me via nostalgie.plus en deel jouw verhaal of WhatsApp 0477 900 800 1995.

Schoon, hè? Michelle en de Beatles. Voor Jeanette was het dansen in de 80's. En Dimitri daagt een beetje uit. Puur hypothetisch, schrijft hij. Stel, we zouden de CB-radio of het cassettebandje terughalen zoals toen. Ik was heel actief met lokale radio. Zat s'avonds uren aan een stuk gesprekken te voeren. Tegenwoordig pure nostalgie. Of weet de jeugd nog waarover je het hebt als je CB zegt? Ja, Dimitri? Van onze luisteraars zullen we dat wel niet horen, hè?

0: Love Blonde, een wilde haardos. Niet alleen voor Kim en veel andere dames, maar ook voor de mannen in de 80s. Denk maar aan Henny, die blonde van Doe Maar bijvoorbeeld. En met de piekenkapsels piekte ook de nederpop. Luc heeft daar ook zo zijn favorieten. We gaan eens horen naar Diana Ross en Albert Hammond.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Emoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Emoscoopman!
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie...
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
2: Nee, geen maar.
1: Alsof.
2: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Tijd om het binnen gezellig te maken.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Upside Down uit 1980 op de valreep. 80's dus. En volgens mij was Chantal er ook een beetje ondersteboven van.
1: De 80's op 800.
0: Ik heb gestemd, schrijft ze, maar te veel goede songs. En toch, ze is erin geslaagd om er drie te kiezen. Drie die me meteen weer naar de 80's katapulteren, schrijft ze erbij. Of waar ik bijzondere herinneringen aan heb. Het is geworden Crowded House, De Nieuwe Snaar en Falco. Die zijn verkozen voor die heerlijke 80's lijst van volgende week. En ik ga ook eens horen bij Luc. Goedenavond, Luc.
2: Goedenavond, Anne.
0: Hoe was het voor jou om drie nummers uit die enorme hoeveelheid te halen?
2: Ja, het was niet makkelijk.

0: een herinnering aankoppelen en dat maakt het wel zo fijn. Ja.
1: Wat me opvalt, ik vind het zelf heel diverse nummers. Je start met ABBA, die er daar straks al bij waren met Voulez-vous, maar jij koos voor The Day Before You Came. Dat is van na de scheidingen hè, van de vier, hè, waar twee koppels, ja. En ze zijn allebei uit elkaar gegaan. Er was ook echt een verschil in sfeer hè, voor de scheiding en na de scheiding, vond ik bij ABBA. Waarom dit nummer?
0: Wel, het gaat samen met de clip. Ik vind het een geweldig mooie videoclip. Het verhaal is mooi opgebouwd. Het is een krachtig verhaal.
1: Ja.
0: En de muziek is anders dan anders. En inderdaad, de sfeer is redelijk zwaar.
1: Mm-hmm.
0: Toch is het aangenaam om naar te luisteren.
1: Ja.
0: En dat trof mee.
1: Het is een heel eerlijk nummer, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Maar er mag ook gedanst worden van jou, gelukkig.
0: Ja, en
1: ook weer twee heel verschillende. Tavares, ja, daar moet ik niet veel bij uitleggen, hè?
0: Nee. Wel, bij Tavares denk ik aan de Giro-fuiven en de fuiven van vroeger.
1: Ja.
0: En als dan terugkwam, ik ging het ook gaan aanvragen. Dan stond ik met mijn hoofd bij de grote boksen vooraan. Ja, ik heb daar een prijs voor betaald. De gehoor is dan een beetje met ouder worden. Maar dat heeft, ja, goed. Maar dat was zo'n bijzonder mooi nummer met die... Er zit een soort tingeling in ook en al. En dat vond ik een heel mooi nummer.
1: Een tingeling is me nog niet opgevallen. Waar zit de tingeling?
0: Ja, hij zit er ergens in hoor.
1: Hij zit erin. Nu ga ik zeker luisteren. Ja. Maar ik had het ook al even over de nederpop met groepen als Doe Maar. Dat werd ineens heel groot. Maar het was niet alleen Doe Maar. Je had ook een andere groep. En ik ben blij dat ik hem hier weer tegenkom, want het is even geleden. Toontje Lager.
0: Ja, dat klopt. Die konden gewoon naast Doe Maar staan.
1: Ja.
0: Maar ik vond Toontje Lager, dat betreft de teksten heel wat verfijnder. En de muziek ook heel goed, instrumenten en zo, en muzikaal. En ja, de thema's van de nummers vond ik ook helemaal uit het leven gegrepen. En die spraken mij echt goed aan.
1: Ja, ze hoefden geen Toontje Lager te zingen. We gaan eens luisteren. Dankjewel, Luc. En heel veel luisterplezier volgende week ook, hè?
0: Ja, dat is voor jullie. Dankjewel.
1: Groetjes. Joe.

Heroes met David Bowie, die het mee onderstreept de mode was in de 80's. Echt wel een ding. Kleur, volume, enorme schouders en de make-up, die mocht ook wat meer zijn. Bij ons zetten de Antwerpse zes België zelfs internationaal op de modekaart. En bij Boy George en de zijne vond je die kleurrijke 80's look helemaal terug als

0: bijzonder tijdverdrijf voor Johan in de 80's. Hij verzamelde souvenirs van televisiezenders als CNN en Channel 7. Liever dat, schrijft hij, dan puzzelen met 1000 stukken. Want ocharme als er dan iemand plots stevig met de vuist op tafel klopt. Net zo stevig als Lulu misschien na de vlindertjes van Daniel Gérard.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor

Dat is wat ze bedoelen als ze zeggen, leef u maar eens goed uit vanavond. Ja, radio was hot in de 80's. Niet alleen de CB, maar ook de vrije radio. Danny stopte er graag zijn tijd in. Binnenkort maakt hij een comeback, schrijft hij. Geef een seintje, Danny. Waar kunnen we je horen straks? En bij Anne zit niet alleen radio in haar geheugen gegrift. Ook zij was toen DJ, maar werd vooral moeder van een dochter in 1982. En op de radio was de top 50 helemaal voor Anne. Ik hoop dat je meetelt volgende week samen met Patrick. Anne, dan tellen we van 800 naar 1 met iets als dit. Your love still brings me to my knees. Lange titels, dat was ook iets van de 80's precies.

Kant, klossen, fietsen, volleybal zie ik nog in jullie verhalen. Waarvoor dank trouwens, zo fijn om van je te horen. Als film je hobby was in de 80's, loop dan nu al even langs op nostalgie.plus en deel jouw verhaal voor morgen. Ik denk aan iets als Footloose, Top Gun, Dirty Dancing, de muziek die daarbij hoorde. Welke filmsong uit de 80's zit voor altijd in jouw hoofd? En vooral, dat wil ik weten, welk verhaal hoort daarbij? Ondertussen voorzien wij je vakkundig van verse oorwormen. You ain't seen nothing yet. Your golden classics na 8 uur. Eerst nog zo'n lekker ding uit dat heerlijke decennium, de 80's. Dit was een dikke hit voor PhD in 1982. I won't let you down.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's top 800
2: van Nostalgie Plus.

0: Trek je beenwarmers aan.
1: Zet de neonlichten op.
0: Haal je Walkman uit de kast.
2: En je bent helemaal klaar voor jouw feest van de 80's.
3: We're sending you back to the future.
4: Certainly, Michael.
0: Stem nu op jouw 80's favorieten via nostalgie.plus.
2: En luister vanaf maandag
0: naar de 80's Top 800
2: van Nostalgie Plus.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: gaat geen week voorbij of er is wel straf showbiz nieuws. En deze week over onze Belgische trots, Angèle. Ja, Arno, wat is daarmee aan de hand?
1: Ze komt met een nieuw album dit weekend en ik heb daar toch een half uur over mogen spreken met haar.
0: En français?
1: En français zijn we begonnen, maar dan zijn we toch maar geëindigd in het Engels.
0: Ja. Is dat dan, ja, gaat dat dan zo over naar het Engels?
1: Ja, ik heb ook even gevraagd, kan het in het Nederlands? En ze zei, laat ons dat vooral niet doen.
0: Oké, goed. Je hoort Arno van Hout. Dag Arno.
2: Hoi.
0: Dag Desna Lespinois, ook aanwezig.
3: Nee, hey,
0: en Nick de Schutter. Dag Nick.
2: Hey.
0: Ik ben Robin Vissenakens en welkom in de Showbiz Club.
4: Koriander.
5: Het is gebeurd.
6: Wat hebben we vandaag geleerd? Tok, tok, tok, tok.
7: Wie ben jij echt?
8: Champion!
0: Een tijdje hebben we niks van haar gehoord en nu is de Brusselse back uit een pauze, uit een soort winterslaap van hoe lang ongeveer?
1: Toch een dikke 4 jaar zal het zeggen.
0: Lang eigenlijk. Hè?
3: Ja. Dat was toch al zo lang.
2: Ja, ja. Ik verschot er ook
3: in mijn
2: van.
3: Hoofd is ze zo precies altijd wel actief, want we zien haar wel veel op social, vind ik. Mm-hmm. Alleen ze post wel regelmatig dingen, ze is op rode lopers te zien in het buitenland. Dus ja.
0: Zeg, en het nieuwe album heet Instant?
1: Instinct?
0: Instinct.
1: Daarom dat mijn Frans zo snel...
3: Heeft ze dat niet zelf nog een keer herhaald? Of
1: ja,
3: zo
1: maar ik heb het niet
2: opgezorgd. De titels op de plaats zijn ook deels Frans, deels Engels. Ja. Dus we zullen wel... For English, het zal wel Instinct mogen zijn.
0: En het mooiste nummer vind jij zelf?
1: Het is een nummer dat ik heel graag hoor, is Dealer.

0: Een hele andere stijl dan dat we van haar gewoon zijn, toch?
1: Ja, het meisje dat over Ik hou van Brussel zingt, is echt totaal weg. Het is echt dance, het is veel harder. Het is een nieuwe Angèle, absoluut.
0: En ja. Wat heeft ze dan die periode wanneer ze zo afwezig was, waarom had ze dat nodig?
1: Ah, wel, ik heb gevraagd, het klinkt een beetje alsof je 4 jaar lang in een Berlijnse club hebt gezeten en daar gewoon alles hebt opgezogen van geluid. Ze zegt, dat is helemaal niet waar, ik heb altijd veel geclubt, dat is gewoon een beetje wel wie ik ben, ik ga graag uit. Maar ze heeft die 4 jaar nodig gehad, omdat ze het verlies van haar grootmoeder heeft moeten verwerken. Daar kwam ze heel hard mee overeen, heel goed mee overeen. Ze is in een of andere rare spiraal geraakt. Ze is verknocht geraakt aan alles wat het heelal was en de sterren en eigenlijk de nietigheid van het bestaan. Want ze zegt van ja, er zijn zoveel miljarden sterren boven ons en wat zijn wij, wie zijn wij? En daar heeft ze echt 3 jaar lang dik mee gesukkeld. Ze zegt van ik was echt de weg een beetje kwijt. En daarom heeft het ook wel zo lang geduurd.
0: Ah ja, oké. Want jij zei er net van ja, ik heb niet het gevoel dat ik haar zo lang gemist heb.
2: Nee, ik heb het gevoel, heel af en toe zien we het dan toch hier en daar opduiken. Ze is ook bekend echt in Amerika, zo, dat is een wereldster. Dus ik had niet het gevoel dat ze zo ver niks van zich had laten weten. Maar tof dat ze terug is.
0: Mm-hmm. Goed, en dan zegt ze zelf van ja, het is ook een nieuwe tram, hè, zoals ze in Antwerpen zeggen, van 20 naar 30. Mm-hmm. Heeft dat een stukje mee haar muziek bepaald?
1: Ah, wel, ze heeft dus. Ik moest ook denken aan de podcast die we hier vorig jaar hebben opgenomen. Of Laurence, Torque heeft opgenomen. Tram 3. Ze is 30. En ik vroeg me echt af: van ja, is dat dan inderdaad de leeftijd waar je met de grote vragen zit? En zij zei: voor mij is dat eigenlijk de leeftijd dat ik alles heb achtergelaten. Al mijn vragen die ik had. Ik doe er niet meer aan mee. Ik ga gewoon chillen. Vanaf 30 ga ik chillen. Zo ja. Dus ze heeft alle grote...
2: Dat wel. Ja, zo vrede met jezelf vinden. Mm-hmm. Hè? Ja,
1: absoluut.
2: Ik
1: heb die leeftijd dus nog niet bereikt.
0: Ik ben al bijna dubbele, dus... Maar ze zegt zelf in een interview ook van ja, het is altijd moeilijk om te zeggen waar komt je nu je muziek vandaan? Waar haal je inspiratie?
3: Ja, Angèle heeft een tijdje geleden ook bij Apple Music een interview gegeven over haar nieuwe muziek. En daar zei ze ook al van ik had wel echt zo wat tijd nodig om die nieuwe artiesten te worden die ik nu ben.
4: Like, when you're touring and you do a lot of stuff and you're always busy, it's incredible, it's a fast life, it's fun. Yeah. But it's never really the good time to make some new music, at least not for me. Yeah. And I just figure out that I needed time to know where I wanted to go musically. And for example, to find this, I want to say like boldness to do a song with Justice, it required a lot of time for me to feel like I could do it.
0: Zeg, het is een nieuw elan dat ze gevonden heeft. Wat zegt ze er zelf over?
1: Ja, wel, ik heb gevraagd van, dat is een vraag die artiesten nooit leuk vinden. Waar gaat het album over? Hè? Het gaat eigenlijk over heel veel. Het gaat over de grote vraag die zich wel heeft gesteld voor haar 30e verjaardag. Ze heeft die wel gesteld in haar spiraal in het heelal en zo. Maar het gaat ook over uitgaan, over stomme avonden meemaken. Het gaat ook over waar ze allemaal heeft gezeten. Ze zingt over Zweden, over New York, over Brussel terug, over Parijs, over wat ze zelf heeft meegemaakt. Dus het is toch wel deels autobiografisch. Zelfs het gaat soms over trio's en over seks. En zoals daar gaat het.
2: Album.
1: Ja, dat is overdreven. Dat is fel overdreven. Maar daar zei ze zelfs ook over van ja, dat gaat eigenlijk ook over wat ik heb meegemaakt de laatste jaren. Dus voilà.
0: Ja. Heb jij het al gehoord, Nick?
3: Ik heb nog niet geluisterd.
1: Het wordt al starrig tegen.
0: Ja, maar jij hebt het al kunnen beluisteren. Hoe wordt dat dan beluisterd? Jij krijgt geen link, neem ik aan.
1: Ik heb geen link gekregen voor dit album. Voor veel albums is dat wel het geval. Maar hier zijn ze echt heel erg geheimzinnig over. Dus ik moest naar Sony in Brussel gaan. In Tour en Taxi zitten die. En daar moesten wij dus met een groepje Vlaamse journalisten met z'n allen 1 keer luisteren naar het hele album achter elkaar. Ja, Dus zaten wij daar met z'n allen te pennen over wat we ervan vonden.
2: Bij films is dat ook zo. Een nieuwe series. En dan heb je inderdaad zo 1 moment. En dan moet je alles beginnen opschrijven wat dan op dat moment in je hoofd omgaat, want je kunt niks opnemen of zo. Nee. Hè? Ik vind dat verschrikkelijk.
0: Ja, je mag ook niks opnemen. Audio mag niet.
1: Absoluut niet. Maar dat maakt het ook wel een heel magisch moment. Of zo. Het is wel zo van, wij mogen dit als eerste beluisteren. Ik vind dat heel leuk. Ja. Ik vind dat wat het maakt als journalist, vind ik het dan zo wel weer.
3: En
1: speciaal.
3: Ook eigenlijk, je zit dan wel zo met z'n allen zo even stil om naar die plaat te luisteren in haar geheel. Het is wel een bijzondere ervaring.
1: Ja. En zo kijken naar de andere kritische mensen in de zaal om zo eens te kijken hoe reageert die.
0: Ja, ze maakt een crisis of tenminste ze maken momenten in het leven van een artiest. Ook, bepaalt dat ook de muziek die de artiest dan gaat maken?
1: Ik denk bij veel mensen wel. Hè. Er zijn talloze albums die je kan opnoemen die gemaakt zijn uit persoonlijk leed, uit verdriet.
2: Ik denk ook wel dat het commercieel interessant is. Niet dat ze het daarom misschien gemaakt heeft, maar ik denk wel, je kunt je als artiest wel op een heel andere manier in de markt zetten als je zo'n bepaald existentieel moment hebt gehad. Denk maar aan Oscar and the Wolf, die dat ook een keer heeft gehad. Stromae heeft dat ook een bepaald moment gehad.
1: Niels de Stadspader met zijn nieuwe album.
3: Oh ja, voilà.
1: Maar over de brand en over de
0: zon. Afscheid van een vriend.
5: Voilà.
0: Ja, dat is waar. Ik doe mijn bijdrage. Ik ben er bezig.
1: Ja, maar zo naar u mee lachen zijn is ook wel heel triest.
0: Dat gaat over zijn overleden hond.
3: Maar
0: dat gaat niet over een mens.
2: Dat is niet.
3: Ja, dat kan ook een grote persoonlijke crisis zijn. Dat is
0: absoluut. Zeker en vast. Zeg, Nick, en jij hebt eens wat rondgebeld om eens te horen van wat doet dat nu eigenlijk, zo'n crisismoment?
3: Ja, klopt, inderdaad. Dus wat Desna zegt, zo'n crisismoment, dat is wel een goede manier. Het biedt ook wel een handvat of zo om je als artiest anders in de markt te gaan zetten. En Sam Jaspers van Playwright die bevestigt dat eigenlijk ook wel.
6: Het zorgt voor een frisse wind. Hè. Je kan zo met een nieuw verhaal komen, heel persoonlijk. Hè. Dus ook tonen dat je volwassener bent geworden. Want artiesten evolueren. En als er een authentiek verhaal aan vasthangt, dan biedt dat inderdaad wel kansen om je anders in de markt te zetten, denk ik. Je trekt er ook alleszins meer aandacht mee dan wanneer het gewoon een vervolg is op het vorige, zonder veel verhaal.
0: Wat een beetje logisch, hè, wat Sam zei.
3: Ik denk inderdaad, dat is heel herkenbaar. Maar belangrijk dat we dat bevestigd hebben van een expert. Mm-hmm. Nu, ik heb ook eens gevraagd, en Angel haalde dat ook wel een beetje aan in jouw artikel ook, Arno. Het is een danceplaat, dat is commercieel eigenlijk toch ook wel interessant voor een artiest. Hè? Want dat is toch een breder publiek dat je daarmee bereikt. Dus dat heb ik ook even gecheckt bij Sam.
6: Eerdere muziek was radiovriendelijker wel, vind ik. Maar het is logisch dat ze evolueert en andere dingen gaat proberen. Het sluit ook nog wel aan bij haar eerdere werk, vind ik. Maar sommige nummers gaan nu inderdaad misschien wel wat meer de elektronische richting uit, meer de dance richting uit. Ze werkt nu ook wel meer samen met buitenlandse artiesten. Hè, vooral uit de elektronische dancing dan toch ook. En dat betekent volgens mij dat ze zich nog meer dan vroeger ook zal gaan richten op het buitenland om daar bekender te worden.
0: Nog meer, want Desna zei het al, ze is echt wel wereld.
2: Ja, dat is superster. Dua Lipa, ik bedoel, gewoon samen een song opnemen en zo, dat moet toch mega cool zijn. Dus inderdaad, mensen kennen haar wel. Hè.
1: Wat ik dan wel vind, ik dacht ook van, ik ga inderdaad, het is spreken van een superster. Hè. Je gaat echt naar iemand die iedereen kent. En dan dacht ik, wat gaat dat geven? Gaat die wel toegankelijk zijn? Mm-hmm. Mega tof, hè?
0: Ja?
1: Dat is echt, ik heb daarmee gelachen, het was echt heel fijn. Ze heeft op een gegeven moment, ging het over zo'n nummer dat de plaat niet heeft gehaald. En dan zei ze op het einde van het gesprek, ik wil echt dat je dat hoort. Ik wil dat je dat nu. En dan heeft ze zonder zwans, 5 minuten lang zitten zoeken achter het filmpje van dat nummer.
0: Heerlijk.
1: Dat is zo'n klein nummertje dat voor haar hondje heeft geschreven. En dan was ze dat in de zetel aan het spelen. En zegt, dat is eigenlijk mijn lievelingsnummer, want het is voor Pepet, mijn hondje. En dan denk je, is dit echt, amai, is dit de superster, Angel?
0: Ja. Waanzin.
3: Ja, ik las ook een interview met haar waarin ze zei, ik heb de voorbije jaren zoveel op andere plaatsen vertoefd. Mm. Nu, ze heeft heel veel tijd in Brussel doorgebracht, maar ze heeft uiteraard heel veel van de wereld gezien ondertussen. En ze zei van net dat deed mij meer Brussels voelen dan ooit tevoren. Omdat ze die vibe die dat we hier in België hebben als mensen en als artiesten, denk ik. Dat ze die toch niet terugvond of zo.
1: Ja, ze is ook een beetje op het album een patriot. Hè. Ze zegt van, ik heb dit kei dance gemaakt en wordt heel vaak stiefmoederlijk behandeld. Maar wat we hier in België hebben van aanbod en van talent en wat we hebben gemaakt, is zo maf. En dan zei ze echt van, dat wil ik echt iets in de kijker zetten.
2: Ja, dat past gewoon bij haar. Zij maakt altijd reclame voor België in het buitenland. Mm. Ik dacht dat ook wel meteen, want dance is inderdaad super Belgisch en ook een beetje Nederlands. Maar het is wel echt van deze contraille. En denk, ze is de beste ambassadeur om de wereld in te sturen.
0: Mm. Zeg, en ze schrijft dan zelf voor muziek en zo. Dus echt wel heel dedicated op het. Een beetje zoals toch de vrouwelijke Stromae.
1: Ja, dat kan je nog altijd zeggen. Ze schrijft haar muziek. Ze heeft het ook zelf geproduced, dit album. Waar dat bijzonder veel geld in steekt natuurlijk. En tijd en moeite. Dus het is echt wel... we mogen hier trots op zijn, vind ik wel. Ja.
0: En binnenkort optredens?
1: Ja, daar was er nog heel geheimzinnig over. Ik vroeg van, hoe gaat het deze live doen? Want zij is iemand die daar echt altijd over nadenkt. En zegt ook van, ik weet wat het is, wat een goed concert is, wat dat nodig heeft. Maar ik ga je nog niets vertellen, maar het gaat zot zijn. We hebben er een voorsmaakje van gekregen. Hè? Aan het KMSKA heeft ze met Amélie Lens een nummertje gespeeld.
2: Ja.
1: Op het einde helemaal. Ik was daarbij. Ja, dat is wel cool wat hij daar kan, wat ze daar doet. Dus...
2: Wie weet Tomorrowland volgende keer.
0: Zeg, en binnenkort optredens. Hè? Dan gaan we het zien, hè, hoe het album zich vertaalt.
1: Ja, de eerste keer in Brussel, op de Grote Markt. De 16 oktober. Ja, daar gaan ze dan
0: gratis.
1: Gratis, natuurlijk. Ja. Alleen niet natuurlijk, maar cool. En dan gaan ze ook wat gasten uitnodigen. Solwex, die ook op de plaats staan. die komen af. Amelie Lens, waar ze heel graag mee samenwerkt, ook in Antwerpen gezien. Die nodigt ze allemaal uit. Dus dat gaat wel wat geven, denk ik. Ja. Ik ga echt mijn best doen om te gaan.
2: Ja. Ik vind dat we een teambuilding uitstapje moeten maken.
1: Ik ben niet geen vast deel van het team, maar ik vind dat toch
2: een
1: goed
2: idee.
0: Jawel, zeg maar, ze gaat ook betalende concerten doen. Maar dan doen we niet een teambuilding. Hè. Dat is gewoon dat
5: is. Ik weet niet wat het budget is van de podcast.
3: We dienen dat in als ongeluk. Ja.
0: Goed, we kijken er wel naar uit. Hè. Angel, die terug is echt Belgisch trots alweer. We gaan richting de boekjes. Desna, jij hebt nog eens in de boekjes gesmeten vanmorgen vroeg, toen ze allemaal in de bus... Gewoon digitaal waarschijnlijk.
2: In digitaal heb ik dat op onze persaccount bekeken.
0: Goed, welke uitspraak van welke bekende Vlaming?
2: Ja.
0: Oké, hier gaan we.
7: Ze maakte niet alleen ons, maar ook onze fans belachelijk. Ik stapte met een heel slecht gevoel van het podium.
0: Oh, la la la la.
2: Over wie gaat dit?
0: Ja, sowieso een zanger of een zangeres.
5: Een groep. Ons.
2: Het gaat over zanger.
0: Een zanger.
3: Een zanger.
5: Een man.
2: Dus een man, ja.
5: Ene zanger.
2: Maakt deel uit van een groter geheel.
5: Hoezo?
2: Ja.
0: Koen Wouters, ja. Yes. Allee, dat is wel, ik wou Good Shape of zo. Ik dacht van, misschien is het of Leopold 3. Dus, vertel.
2: Koen Wouters, ja. Dus hij vertelde in een interview over de beginperiode van Clouseau. En hij zei ook van, ja, het is niet altijd roze geur en maneschijn geweest. Er is een bepaald punt geweest dat zij ook zo, ja, gewoon vrije podia moesten gebruiken. En zo een soort van voorprogramma's doen. En dat ze uitgejouwd werden door fans. En hij zei, ja, ik was daar toen van aangedaan en ik dacht, allee, wat moet ik hiermee? En er was een grotere artiest die na hem kwam en hij zei van, ja, allee, kunt je dat nu geloven, hè, dit en dat? En die zei van, ja, maar ja, je moet je daar toch niks van aantrekken? Als je op het podium komt, is het podium van jou en jij moet dat ownen, je moet dat zelf... En hij zei, eigenlijk is dat het beste advies dat ik ooit kreeg, want vanaf dat je op een podium staat, inderdaad, laat ze maar zeggen, jij moet wel maken dat dat publiek ook uw publiek is. En ja, hij zei, dat heeft mij wel veel meegegeven. Dus, ja.
0: Maar ja, in Nederland is zo'n trend geweest dat ze dan plots met bier beginnen gooien. Dat is,
2: ja,
0: dan
2: dat
0: ook,
2: is natuurlijk nog iets anders. Ja.
0: He, zo Gerard Joling is beginnen vechten op het podium met iemand die gooide.
1: Ik heb wel genoten van die beelden.
0: Dat was toch niet normaal? Die zei, kom eens hier, op, roef. Ja. Op de... En het was gelijk.
1: Het mocht wel iets.
2: Ik vond
1: dat
2: ook, maar dit was allemaal redelijk civilized nog, maar nog altijd. Het ging er eigenlijk gewoon over. Hij zit nu vaak in talentenshows en hij zegt ook gewoon van, kijk, dat is het beste advies dat ik mensen kan geven, wees jezelf en zorg dat iedereen die komt, kijken of ze nu voor jou komen of niet, jouw publiek zijn.
0: Ja.
2: En ik vond dat wel mooie woorden, ja.
0: Ja. En in het Koning Boudewijn Stadion, dat gaat sowieso lukken.
2: Ja, dat gaat wel lukken,
0: allemaal voor hem, dus.
2: Voilà,
0: ja, voor hem dus. Ja. Alright, goed. Dankjewel, Desna. Ja, als jij de boekjes induikt, dan zoek jij online wat het strafste showbiz nieuws wat is. Wat heb je gevonden?
3: Wel, ik ben eerst en vooral niet online gaan zoeken voor mijn eerste topic. Ik ben vanochtend voor dag en dauw opgestaan om James Cook te overvallen na zijn ochtendshow hier op Nostalgie. Want hij heeft voor één keer Veronique de Kok vervangen. Hij is daar ook beetgenomen. Door zijn man, Dorian.
1: Echt voor jou, oké.
3: Okay. Nee, niet door mij. Zo grappig ben ik niet.
0: Boe!
3: Dorian had gebeld met de vraag eigenlijk alsof hij een gekke fan was. Of hij niet voor zijn persoonlijke altaartje wat DNA mocht van
0: James. Ja, dat klinkt wel raar.
1: Eén beeld voor mij. Okay.
8: Ik heb zo'n klein altaartje omdat ik zo'n grote fan ben van James. Maar ik mis nog iets. Hij is eigenlijk, om dat compleet te maken, is een beetje... Het is wel raar om te zeggen, eigenlijk, maar het DNA van James.
0: Wat zijn er nu aan het uitsteken? Nee, wie is dat?
5: Peter uit Brugge natuurlijk. Stel dat James dat jou toch wil bezorgen eigenlijk, die fantastische DNA. Waar kan hij dat afleveren?
8: Gewoon als hij thuis komt vanavond hier.
0: Hè? Ja, dat is niet waar, dat ben een Dorian. Liefje?
8: Goedemorgen.
0: Maar Liefje! Maar ik ben wel in shock. Liefje! Peter uit Brugge. Weet je wat is dat natuurlijk als je zo geconcentreerd bent aan het werken en je denkt er is een luisteraar en dan denk je toch
3: je verwacht dat niet.
0: Ja, het zit vooral in de verrassing.
3: Ja. Ja. Ja.
0: En je hebt hem verrast voor dag en dauw. 9 uur is niet voor dag en dauw. Rustig.
3: Ik moet dan ook echt vroeg opstaan om de trein te nemen naar de redactie.
2: Maar 9 uur is een normaal kantoor.
0: Ja, dat is voor heel veel mensen een gewoon uur om te werken.
3: Voor heel veel mensen, maar ik werk doorgaans iets later. Nu, ik heb James dan ook nog eventjes om een reactie gevraagd voor de podcast specifiek. En ik heb hem gevraagd, is dat nu de gekste vraag die je al ooit hebt gekregen van een fan?
9: Dan heb je goed moeten nadenken. Ja, er is al een aantal keer gevraagd of dat ze een keer mee kunnen naar huis. met mijn man. Dat is al een paar keer gevraagd. Dan denk ik dat het vooral voor Dorian zal zijn, maar niet echt voor mij. Ik denk dat ik dan een beetje word geditcht in mijn eigen huis. Maar dat gaat niet gebeuren.
0: Oh, naast zeg, maar is wel een ontboezeming.
3: Inderdaad, ja, dus blijkbaar.
0: Je hebt het niet gevraagd.
3: Ik heb niet gevraagd om mee naar huis te gaan met James en Dorian. Nee.
0: Maar zo'n stukje haar of zo, dat is dan...
3: Nee, een stukje haar heb ik ook niet gevraagd.
0: Maar goed, soms gaan,
3: ik heb geen altaar.
1: Het zou wel grappig zijn, mocht je nu effectief een zakje zo hier. Daar zou ik nu wel
3: hier iets bij Ziploc zakje. Met BV-haartjes.
0: Zeg, en heeft u een beetje genoten van die ochtendshow?
3: Ik denk het wel, hij kwam toch lachend buiten.
0: Okay.
3: Dus ja, uw collega's hebben dat heel goed opgevangen, Robin.
0: Ja, ja. Hij heeft dat ook goed gedaan. Ik moet wel zeggen, hij wou geen voorbereidingen. Dus hij zei, ik kom erin en we zien wel hoe het gebeurt.
2: Hij is wel iemand die dat spontaan wil aanpakken.
0: Om de echtheid naar boven te laten komen. Dus absoluut heeft dat goed gedaan. Vanaf morgen is Veronique er terug, hè, de kok.
3: Ja.
0: Dus, voilà. Wat heb je nog gevonden?
3: Wel, online is er eventjes een hele campagne losgebarsten voor de verkiezing van The Sexiest Man Alive van People Magazine. Dus dat Amerikaans magazine roept elk jaar The Sexiest Man Alive uit. Maar ze hebben ook subcategorietjes. En in die subcategorietjes worden bijvoorbeeld ook de meest sexy TikTokkers verkozen. In die categorie is genomineerd Jack Innanen, die we kennen van onder andere Adults en heel veel andere hitseries op dit moment eigenlijk.
0: Goeie snor.
3: Goeie snor. En die was wel heel fanatiek in zijn promo.
10: Hey guys, I'm on set right now. But People Magazine put me up as one of the sexiest people of 2026 or some shit. If you guys like think... I don't know if you guys like maybe agree with what they said or whatever. Like, if you guys want to go on their website and like vote for me or some shit, like then maybe like, I don't know. I feel like we could work out a deal or something. Like, if you guys vote for them or something, then like, I don't know. Maybe I could be like the sexiest man of 2026 or something.
0: Is dit altijd zo?
3: Ja, dus Jack heeft een alternatief TikTok-account waar Spammy Boy noemt hij het zelf. En daarin maakt hij eigenlijk voortdurend dat soort video's.
0: En wie zou het dan uiteindelijk worden?
3: Jack.
0: Ja,
3: ik denk, heel het internet was wel heel teleurgesteld toen hij zei dat hij niet kon meedoen aan Heated Rivalry seizoen 2. Dus ja, hij verdient het wel, denk ik.
0: Ja, oké, goed. Zeg, en dan blind gekocht? Er is nieuws?
3: Ja, dat heeft Desna gespot eigenlijk voor ons.
2: Ja, ik zag gewoon op de story van Daan Alfrink op Instagram dat hij met Sophie Begay onderweg was, hè, de immomakelaar van Blind Gekocht. En ze waren precies bezig met opnames, dus het leek mij, ja, kijk, dit zou wel eens kunnen, want meestal komt Blind Gekocht in het voorjaar, dus dan zouden ze nu aan het draaien zijn.
0: Ah, tof. Ja, en hij heeft ook een prijs gewonnen, hè?
3: De televisiering voor talent in Nederland.
0: Hij was hem heel trots. Dat stond ook online. Hij was hem ook heel trots op. En terecht ook wel. Toffe kerel.
1: Ook opvallend. Het is nadat hij in Kassaar bij ons won voor doorbraak vorig jaar. Nu in de Nederlandse versie.
2: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk, het wil dan hier ook wel iets zeggen.
0: Vrijdag dan spitten we de grote en de kleine verhalen uit van Blind Getrouwd, maar ook van Mijn Restaurant. Allebei met veel drama.
2: Ja, zeker vast.
0: Dat horen we dus in de Showbiz Club Weekend Edition. Voor nu, dankjewel. Desna, Nick, Arno, Nathalie, Seba en Piet. Tot dan.
11: Salut.
1: En français, hein.
0: Ah, Angèle, hein. Comment Angèle?